0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein bij een checkpoint op een kruispunt. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Tienduizenden Serviërs hebben opnieuw gedemonstreerd in de hoofdstad Belgrado tegen president Vučić. Studenten hadden opgeroepen tot dat protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. De demonstranten vinden dat de regering Vučić corrupt is en eisen nieuwe verkiezingen. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gistermiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het weer in het noorden en noordwesten is er kans op mist, maar verder is het helder vannacht. Morgen is het opnieuw een zonnige dag en droog. In het noorden wordt het tot 22 graden. In het zuiden is lokaal 28 graden mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

If you saw me crying, would you save my soul tonight?

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op. 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Er werd in Senegal verschillende keren gedemonstreerd voor hun vrijlating. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan de verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 16 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: beste muziek uit de jaren 60 hoor je natuurlijk bij ons.
1: Luister maandag 25 mei, tweede Pinksterdag, naar de 60s Top 100. God only knows what
0: I'd be without you. Edwin en Joost presenteren een dag vol muzikale herinneringen.
1: Zing mee met de Cats,
0: Procol Harum,
1: Boudewijn de Groot,
2: meneer de president,
0: en de Beatles. Dus stem af op Radio M Utrecht en geniet van de 60s Top 100.
1: Tweede Pinksterdag, vanaf 10 uur.

0: EOM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op. 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat. Maar de Iraniërs spreken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en ook woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Volgens sommige Amerikaanse media was het een 21-jarige man die psychische problemen had. Volgens autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. En het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk. En daarop besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het weer, plaatselijk mist, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: beste muziek uit de jaren 60 hoor je natuurlijk bij ons.
1: Luister maandag 25 mei, tweede Pinksterdag, naar de 60s Top 100.
0: Edwin en Joost presenteren een dag vol muzikale herinneringen.
1: Zing mee met de Cats.
0: Procol Harum.
1: Boudewijn de Groot.
2: Meneer de president.
0: En de Beatles. Dus stem af op Radio M Utrecht en geniet van de 60s Top 100.
1: Tweede Pinksterdag, vanaf 10 uur.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Kwetsbare ouderen hoeven in de toekomst misschien niet meer naar het ziekenhuis als ze hun heup breken. Een kleine groep artsen, gespecialiseerd in pijnbehandeling, helpt deze ouderen nu al in de eigen omgeving. Ze stellen de diagnose en nemen de pijn weg met een speciale verdoving die maanden werkt. Dat bespaart ouderen een pijnlijke ambulancerit, inclusief het overgeheveld worden van brancard naar bed. Dat is bijvoorbeeld voor mensen met dementie een uitkomst. Dit jaar start het Amsterdam UMC een studie waarin wordt onderzocht hoe meer ziekenhuizen dit soort zorg in het hele land kunnen bieden. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het weer, plaatselijke mist, lost al snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
4: Beleef de Grebbelinie. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelinie.nl. Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Nu bij Dirk, Perfect Fit kattenvoer, €2,99. Vinden ze lekker.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met 1 oplossing. Exact, bedrijfssoftware die altijd werkt.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
11: Vroeg op zondag met Lisbeth de Moor.

En jij bent het na al die jaren en al die tijd nog steeds voor mij. Shania Twain, die zong erover. Uit 98 kwam dit liedje. En daarmee ben je welkom. Ja, het is vroeg. En het is eerste Pinksterdag, de 24e mei. En alweer zo'n lekker lang weekend. En wat voor weekend. Onderweg kwam ik al sporters tegen. In het Giftpark op weg hier naartoe. En het festival Trek staat daar ook. Gaan we het over hebben. Allemaal tenten, circus tenten. Dus daar hebben ze gisteravond ook al flink van genoten. Ja, de temperatuur is flink omhoog gegaan. En ga je erop uit, dan is er vast nog wel wat leuks voor je. Daar gaan we het over hebben. Luc Hogestein heeft ook nog een leuke tip. Doen we straks in het tweede uurtje. En Robert-Jan die hield halt deze week in Renswoude. Hoor je allemaal in vroeg op zondag. Je bent welkom.

Ik wil graag met jou wakker worden. Boris Gardiner, samen een beschuitje eten op Radio M Utrecht. Leuk dat je erbij bent. En je hoorde net een bijzondere versie van het bekende liedje Op een mooie Pinksterdag uit 1965 van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Toen in de uitvoering van Leen Jongewaard en André van den Heuvel. Maar nu de Vlaamse muzikant en componist Miguel Wiels. En die ken je ook volgens mij van Even tot Hier. Daar zit hij altijd achter de piano. In 2008 maakte hij samen met gitarist Tom van Stiphout een eigen moderne versie. En die hoorde je hier in Vroeg op Zondag. Leuk. Gaan we naar Bruno Mars en daarna ga ik eens even kijken wat er zo al te doen is hier

Het is toch wel een beetje een tophit van dit moment op onze zender op Radio M Utrecht. Bruno Mars. En Risk It All. Ja, leuk dat je luistert. En er is natuurlijk wel het een en ander te doen. Ik kwam er net zelfs al langs, dat zei ik al. Je rijdt dan altijd door het Giftpark met de fiets. Dit warme Pinksterweekend leent zich namelijk prima voor culinaire evenementen. Festival Trek is er daar eentje van in het Utrechtse Giftpark. Het loopt al vanaf donderdag tot en met morgen. Het grootste rondreizende foodfestival van het land, zeggen ze zelf. Het Giftpark is omgetoverd tot één groot openluchtrestaurant. En je kunt er genieten hoor, van entertainment, van jonge theatermakers, kleinkunst, muzikaal talenten, noem het allemaal maar op. Lekkere gerechtjes, lekker eten. En dat wordt allemaal gedaan in mobiele keukens, vandaar ook die naam Trek. Vandaag van 2 tot 11 uur vanavond, dus dat gaat lekker lang door. En morgen, tweede Pinksterdag, van 2 tot 9. Ook culinair in Amersfoort. Op het burgemeester Brouwerplantsoen, of in het burgemeester Brouwerplantsoen. Daar is het Lepeltje Lepeltje. Dat is ook een culinair cultureel festijn. Verrassende happen, creatieve uitspattingen en goed gezelschap. Markante kramen en live acts, nou ja, gaat meemaken ook daar. Dat is van 12 tot 12 uur. Vandaag dus, morgen, tweede Pinksterdag, van 12 tot 10 uur. Dan stoppen ze daar ook wat eerder. Dus twee culinaire evenementen hier in de

proost op deze heerlijke zonnige zondag. Deze heerlijke eerste Pinksterdag. Fijn dat je luistert. Laat even weten wat jij gaat doen vandaag via de app van RTV Utrecht. Contact met de studio. Dit is Smokey Robinson.

En het was heerlijk schuifelen. Onder de gekleurde lichten op de gekleurde dansvloer. En de glitterbollen. Met Glenn Medeiros uit 1988. Jaren 80 kwam er weer helemaal terug. Ik heb nog een leuke muzikale tip voor je. Dit hele weekend is er in IJsselstein het festival IJsselstein Live. Heel veel live muziek voor iedereen wat wil zijn. Of je nou komt voor de grootste meezingers, de vetste coverbands of klannende beats van bekende DJ's. Gebeurt allemaal op de evenementenplaats, die heet ook zo. Wordt gezellig op de terrassen, bij de foodtrucks en je danst met je vrienden en je buren tot de zon ondergaat. Althans, dat is het idee. Maar als het dit weer is, nou, dan gaat dat misschien wel lukken. Met de Glam Rocks, met Tony Peroni senior, met hun lekkere muziek uit de 70s, countryzangeres Melanie Ryan, Henk Westbroek, Leuk, Erik Mezi, Marco Kraats. Kortom, een heel festijn daar in IJsselstein. Hartstikke leuk. Ja, en Freek de Jonge, die treedt op, weliswaar in Austerlitz, met Wisten Wij Wil. Morgen om 17:15, dat is uitverkocht, maar er komt een extra voorstelling op 1 juli, dus 1 juli, van Freek de Jonge in Austerlitz. Die nemen we even mee. En zo dadelijk Robert-Jan, hij was ergens in de provincie. Waar en waarom, dat hoor je zo.

0: Crisip. I Would Stay 2000. En daarvoor Kenny Loggins en Stevie Nicks. Een prachtig duet. Whenever I Call You Friend. Ja, we gaan naar Robert Jan. Elke week gaat hij dwars door de provincie, dat weet je. En dit keer hield hij halt ergens deze week in Renswoude. Net als in veel andere dorpen hebben ze ook daar het lastig met het verdwijnen van voorzieningen. Dorpshuizen bijvoorbeeld, supermarkten. De provincie wil daar wat aan doen met de zogenoemde dorpendeal. En die eerste werd afgelopen vrijdag ondertekend. Robert-Jan die ging daar kijken in Renswoude wat er met de subsidie zoal zou kunnen of moeten gebeuren.
1: Een beetje donkergrijs dak zie je eigenlijk. Heel groot dak. Dat heeft met de overkapping te maken van de sporthal die hier een paar meter verderop is. En als je het pand betreedt, kom je eerst bij een soort kantine aan je linkerkant. Een hokje waar de beheerder zit. Dat is Hans Veldhuizen. Ja, wij mogen gewoon Hans zeggen, geloof ik.
2: Hans zeggen. Ja. Ja, een hokje, dat klinkt een beetje negatief. Vind ik altijd een kantoor, noemen wij het.
1: Een kantoor?
2: Ja, precies.
1: Okay.
2: Dus dat is de entree. En dan proberen we altijd de mensen de weg te wijzen vanuit daar. Ja. Dus dat is een mooie ruimte. En overdag wordt er gewoon kantoorwerkzaamheden verricht.
1: Ja, en als je wat wil drinken kun je dus, kantine.
2: Dan kan je naar de kantine.
1: Dat noemen wij gewoon kantine.
2: Dat noemen we kantine. Ja. Vroeger heette dat sportcafé, maar kantine is een prima benaming.
1: Ja, en dan heb je mooi uitzicht op een aantal sportvelden.
2: Ja, dat klopt. Ja, je kan vanuit binnen mooi naar buiten, naar de zaal kijken wat er allemaal te doen is.
1: Ja. Ja,
2: mooie uitzicht.
1: Maar dit gaat allemaal op de schop, want hier een grote foto eigenlijk van hoe het allemaal moet worden. Rianne van Ginkel, sociaal werker van de afdeling Welzijn, is er ook bijgekomen. Ik zie daar een hele mooie glazen pui. Zie er open uit. Het moet allemaal helemaal gaan veranderen.
3: Ja, het moet gewoon veranderen. We gaan weg. De bibliotheek gaat weg. En we gaan met z'n allen hier naar de Hokhorst. En lekker licht. En dat iedereen gewoon welkom is.
1: Bibliotheek komt erbij.
2: Bibliotheek komt erbij. Consultatiebureau komt erbij. Alles wat er in de bibliotheek gedaan wordt. Hè, onder andere SWO, taalhuis. Je kan het zo gek niet bedenken wat er allemaal daar gebeurt. Ja. Wordt allemaal hier centraal bij de Hokhorst getrokken.
1: Allemaal in het kader van die dorpenovereenkomst. Ja, dorpendeal, zoals dorpendeal, het door de provincie wordt genoemd.
2: Ja, ja klopt. Ja, dorpendeal. Okay. En een officiële tintje eraan. Dat is aanstaande vrijdagmiddag. Dat die dorpendeal dan bekrachtigd wordt.
1: Ja.
2: Hier vrijdagmiddag in de Hokhorst.
1: Wij lopen een beetje op de zaken vooruit. Ja, het moet allemaal verbinding veroorzaken. Rianne van Ginkel is sociaal werker. Je zou zeggen, zo'n kleine gemeenschap, heeft die niet al verbinding genoeg?
3: Ja, die heeft op zich wel, die heeft wel verbinding, maar het kan altijd nog meer. Dus, en wij doen nu al dingen in de Hokhorst, dus voor ons is dat gewoon eigenlijk 1 plus 1 is gewoon 3.
1: Maar wat moet er dan meer?
3: Nou, ik denk dat we nog meer mensen kunnen bereiken. Uiteindelijk. Ja. We zien het nu ook al wel op het gebied van bewegen. Als je een oproepje doet voor een wandelgroep, dan ontstaat er gelijk een grote groep.
1: Ja.
3: Dus mensen hebben er echt behoefte aan. Ze drinken na afloop hier koffie of thee. Ja. En,
1: maar ja, dat kan nog meer.
3: Dat kan nog meer, ja.
2: Er zijn nog te veel mensen die we hier niet zien. Hè? Of heel breed. Die proberen we hier naar binnen te gaan trekken. En dat zich hier op allerlei manieren thuis gaan voelen. Al is het maar alleen maar voor een bakje koffie.
1: Wat zijn dat voor mensen?
2: Nou, met name ouderen, alleenstaanden.
1: Ja.
2: Dat zijn wel de mensen die we proberen te bereiken. En wat Rianne net ook zegt, als we ze binnenkrijgen, wij geloven wel in kruisbestuiving. Als ze komen sporten, dan weten ze ook dat er andere dingen te doen zijn in Renswoude. En dan in de Hokhorst.
1: Ja.
2: En als ze een boek in komen leveren of ze komen bij Rianne, dat ze ook kunnen sporten hier. Ja. Dus zo proberen we dat bij elkaar te krijgen.
3: Ja, we willen vooral mensen bereiken die echt behoefte hebben aan contact. En die het gewoon fijn vinden om iets te doen te hebben. Die eigenlijk de hele dag maar thuis zitten en eigenlijk niets doen. En dat is heel mooi als ze mensen ontmoeten. Want dan breiden ze gelijk hun netwerk uit.
1: Ja.
3: En,
1: ja.
3: En het is gezellig voor ze.
1: Ja.
3: En ze hebben wat te vertellen tegen hun familie. Dat ze wat mee hebben gemaakt. Want als je de hele dag thuis zit en je ontmoet niemand, dan heb je weinig meer te vertellen.
1: Dan gaat het om een bedrag van 200.000 euro. Dat jou zeggen dat is een beetje aan de magere kant. Want wat doe je met 2 ton?
3: Nou, met 2 ton kunnen we het natuurlijk wel heel erg opleuken. We kunnen het heel gezellig maken. En dat het echt een soort huiskamer gaat worden. En dat mensen echt welkom zijn.
1: Ja, en vrijwilligers moeten een belangrijke rol gaan spelen. De gemeenschap zelf moet er helemaal ook een steentje aan bijdragen.
3: Wij werken met heel veel vrijwilligers. Ik werk hier alleen als sociaal werker. Ja. Met heel veel vrijwilligers. En anders zou ik mijn werk niet kunnen doen. Als die vrijwilligers niet zou hebben, dan zou ik dat niet kunnen doen.
1: Die potentie is er.
3: Ja,
1: even tot slot.
3: Ik hoef eigenlijk nooit heel erg te zoeken naar vrijwilligers. Want je zegt het gewoon tegen een paar mensen van ik zoek wat vrijwilligers. En binnen no time gaat de telefoon en meldt iemand zich aan. Ja, en ik hou ook altijd goed in de gaten als mensen met pensioen gaan. Dan,
1: oh,
3: dat vind ik vooral een interessante groep.
1: We begrijpen het.
3: Die strik ik dan meestal.

0: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
1: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Dalhuizen Slapen en Wonen in Woudenberg geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
2: 20% korting?
1: Ja, ook bij Dalhuizen.
3: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
4: Woonboulevard Utrecht is tweede Pinksterdag open met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
5: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
6: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij de Kroon.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Koken plus Baden in Breukelen.
8: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
9: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
11: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
12: Appetito.
11: Appetito.
13: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
11: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
17: Radio M Utrecht. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er wordt rekening al gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. De politie is vanochtend op de A2 bij Abcoude een beginnend bestuurder van de weg gehaald. Hij had ruim 10 keer zoveel alcohol gedronken als is toegestaan. En ook reed hij 42 kilometer per uur te hard. De man heeft een bekeuring gekregen, zijn rijbewijs is afgepakt en hij moet verplicht een cursus bij het CBR gaan volgen. Rico Verhoeven legt zich niet neer bij zijn nederlaag tegen wereldkampioen boksen Alexander Usyk. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. Maar vlak voor het eind van de 11e ronde ging Verhoeven neer. Toen besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het team van Verhoeven zegt op beelden te hebben gezien dat de 11e ronde al voorbij was op dat moment. En daarom mocht het gevecht toen niet gestopt worden. Verhoeven zei na afloop ook dat hij helemaal niet knock-out was gegaan. Ze willen een rematch in Nederland. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
18: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
19: True Lease met Genke.
20: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
19: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
20: Precies wat we nodig hadden.
19: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
21: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op gelderse-streken.nl/kastelen.
19: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
22: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
23: Oh, wat betekent dat voor mij?
22: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
23: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
22: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
23: En moet ik verder nog ergens op letten?
22: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
24: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
25: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR. Hoe het hoort.
26: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
27: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
28: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
29: Beleef nu al het ultieme vakantiegevoel op de Midget Golftuinen Lage Vuursche. Kijk voor alle informatie over de Midget Golftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
30: De uitvaart was zo mooi, echt zoals ma was.
31: Helemaal in haar levensstijl, met dank aan PCB Uitvaartzorg.
32: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
33: Vroeg op zondag met Lisbeth de Moor.

Nou, hier raak je helemaal van in de zomerstemming. Heerlijk hoor. Iedereen die toezeur Alice Battiato eventjes op het Italiaanse pleintje baan hier gewoon. Fijn dat je luistert. We zijn er de hele dag met fijne muziek. Joost is er straks. We gaan het zo ook nog even hebben over een paar mooie dingen die je kunt doen buiten de deur. En Luc Hogestein, onze bioloog, die altijd op tuinsafari gaat, die heeft ook nog een leuke tip. Nou ja, blijf erbij. We gaan even terug naar de kust.

0: genieten met Ed Sheeran en The A-Team. En wij gaan naar onze bioloog en schrijver Luc Hogestein. Iedere week gaat hij op tuinsafari, of eigenlijk gaat hij altijd op tuinsafari. En ja, de natuur heeft wel heel veel gedaan de afgelopen weken. Op deze eerste Pinksterdag, Luc, een heel goede morgen.
1: Goedemorgen, Lisbeth.
0: Ja, we hebben een beetje gekke weken achter de rug. Het was heel koud en het heeft enorm geregend. Nadat al dat mooie weer. En nu is het weer heel warm. Ja, hoe ziet het er bij jou uit nu in Lunetten?
1: Nou, als ik nu naar buiten kijk, het is geëxplodeerd qua groen. Het is echt ongelooflijk, want we hebben veel regen gehad, veel neerslag. En dat hadden de planten echt heel hard nodig op dit moment. Ja, en dan komen de warme temperaturen en dan gaan ze opeens heel hard groeien. Dus als ik naar buiten kijk, de margrieten staan volop te bloeien. Beemdkroon staat te bloeien. Gele kamille begint door te komen. Het is één en al bloemenpracht op dit moment. Hartstikke mooi.
0: Is het eigenlijk al een klein beetje het hoogtepunt, zeg maar, van de groei door het jaar heen? Nu al?
1: Voor sommige soorten wel. Het verschilt een beetje per plantensoort. Je hebt plantensoorten die in het voorjaar heel hard groeien, maar die zijn aan het einde van de lente zijn die klaar. En dan worden ze vervangen door plantensoorten die juist in de zomer weer heel hard gaan groeien, zoals Jacobs kruiskruid, dat soort soorten. En die zie je dan in de zomermaanden meer. Dus het verschilt een beetje per plantensoort wanneer ze hun piek hebben. Maar voor de lentesoorten zijn de komende 2-3 weken is echt wel de top, zeg maar. Ja. Dan is het echt genieten van alles wat er groeit.
0: Nou, heerlijk. Dat kunnen we in dit Pinkster weekend ook lekker doen. Ja. Jij wilde het heel graag hebben over iets. Je hebt afgelopen week een lezing gegeven. Volgens mij in het academiegebouw, hè, in Utrecht.
1: Ja, het was geweldig. Dat was een hartstikke mooie locatie. En dat was een lezing voor de Universiteit van Utrecht in het kader van de Week van de Biodiversiteit. En dat is een week die wordt nu voor het derde jaar georganiseerd door de KNNV, de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging. Die zijn trouwens jarig. Die zijn 125 jaar oud. Dus echt een van de oudste natuurclubs van Nederland.
0: Hebben we het vorige week ook even over gehad.
1: Ja,
0: klopt.
1: Precies, ja. Precies die inderdaad. En die hebben ter ere van de Biodiversiteitsweek hebben ze door het hele land acties of activiteiten georganiseerd. Waarvan ook een groot aantal in Utrecht. En vandaag is er zelfs nog eentje in Utrecht waar iedereen aan deel zou kunnen nemen.
0: Vertel.
1: En dat is een mooie fietsexcursie door Langbroek en Koten. En die vertrekt vanmiddag om 2 uur vanaf het dorpshuis De Toekomst in Langbroek. Okay. En wat je dan gaat doen, dan ga je op

0: Toekomst in Langbroek. Okay. Dorpshuis De Toekomst in Langbroek. En ze vertrekken om 14:00. En het duurt tot 16:45. Dus okay. Je bent niet de hele dag aan het fietsen, maar hooguit 2 uurtjes.
1: Ja, precies. Maar je moet je wel even goed insmeren met dit weer. Nog even kort daarover en dan gaan we weer verder. Want volgende week weer van alles te vertellen. Wat viel je verder nog op in die lezing? Want je zei, het was zo ontzettend leuk.
0: Nou, wat leuk was, was het was georganiseerd door de Universiteit van Utrecht. Maar het was voor iedereen toegankelijk. En wat de universiteit zelf dacht, was dat er veel collega's zouden komen enzovoort. Maar wat bleek nou, de zaal was grotendeels gevuld met mensen die niet gelieerd waren aan de universiteit. Ja. Het waren gewoon mensen die erg geïnteresseerd waren in het onderwerp van natuur in je eigen tuin. Want daar ging ik het over hebben. En dat was gewoon hartstikke leuk. Heel veel vragen, heel veel interactie. Dus het was ook voor mij een feestje om daar een lezing te mogen geven.
1: En dat is jouw belangrijkste boodschap, hè? Veel Absoluut. Dingen in je eigen tuin, veel diversiteit.
0: Zeker, ja.
1: Gaan we de volgende week weer verder over praten. Dankjewel voor nu. En ik wens jou een hele mooie Pinksterdag, want zo heet dat toch.
0: Ja, hetzelfde.
1: Dankjewel, hè.
0: Hoi.
2: Ja, ja. Als er dan zo'n klein propje in je armen ligt, dan weet je eigenlijk al.
3: En dan weet je eigenlijk al dat eens die afschuwelijke dag komt, dat je er los zou moeten laten.
2: Maar niemand laat zijn eigen kind graag alleen.
3: Nee, je bouwt het liefst toch een muurtje om erheen. Maar dat is een ander lied.
2: Wat is dit dan? Hey. Morgen kan ze zwanger zijn.
3: Ja, kan ook nog vandaag natuurlijk.

Van de ene held van vroeger, Niall Horan uit One Direction, nu met Miles Smith, met Drive Safe, naar die andere autocoureur Elvis Presley, de grote held. Dit was uit 1973, Always On My Mind. En dit is het misschien wel het allermooiste break-up plaatje.

Een lekker oudje uit 73. Taaie Yellow Ribbon is de afkorte titel. We gaan naar Claudia de Breij. Multitalent, kunnen we toch wel zeggen. In september staat ze voor het eerst weer in het Werftheater met een voorproefje van haar oudejaarsconferentie. Want die gaat ze dit jaar weer houden. 2026, nou, daar valt een hoop te vertellen. 3 en 4 september en 5 september in Culemborg. 3 en 4 in Utrecht. En ze was een van de winnaars van de Musical Awards. Want ze speelde een rol in de musical Hadestown. Dat was voor haar voor het eerst. En die viel ook meteen in de prijzen, samen met Stoornis of My Life en Aletta the Musical. Vorige week allemaal te zien op het grote gala van de musicals. Hier is Claudia nog een keer met één van haar allergrootste successen.

Billy Idol uit 1987 met Sweet 16. Heb ik nog een kleine tip voor je? Morgen is het de dag van het kasteel. En kun je onder andere naar Loenersloot. Daar is om 11:30, 13:30 en 14:45 een parkrondleiding. Je moet even reserveren en ga dan gewoon even naar de site van het Utrecht Landschap. En daar vind je nog veel meer leuke activiteiten, wandelingen, fietstochten. Noem het maar op. Ik wens je een hele fijne zondag en heel veel plezier bij Joost zo dadelijk in M voor elkaar. En morgen, niet vergeten, top 100 van de 60's. Lekker luisteren.

0: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach.
1: Hatsje.
0: Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
0: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Woonboulevard Utrecht is tweede Pinksterdag open met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
8: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
11: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van Wieferen in Amersfoort geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
10: 20% korting?
11: Ja, ook bij Van Wieferen.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
13: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er wordt rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. In Australië is een man van 39 aangevallen door een haai. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Het gebeurde bij het Great Barrier Reef, het grootste koraalrif ter wereld, voor de kust van het noordoosten van Australië. De man was aan het vissen op ongeveer 45 kilometer voor de kust toen de haai hem aanviel. Het is de 2e dodelijke haaiaanval in een maand tijd in Australië. Eerder kwam een man van 38 om het leven die aan het speervissen was. De VS en Iran lijken dichtbij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moet de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangekondigd tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out, maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: impact.nl.
1: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
2: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
3: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is. Met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
10: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
11: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
12: M voor elkaar met Joost Brouwer.

0: zou een lied kunnen zijn in de categorie subtiel gitaarwerk.
1: Dan weet je dat ook weer.
0: Nou ja, het is gewoon zo, hè. Bij deze bevestigd. Lekker de ochtend door met mooie tips om erop uit te gaan. En ik lees in de RTV Utrecht-app nu dat horecazaken het lastig vinden om jong personeel te vinden. En daarom wordt aangeraden om te kijken naar ouder personeel en er weer een echt beroep van te maken. Nou, dat vind ik eigenlijk wel een goed idee, want radio maken kan je ook makkelijk nog vitaal en fit doen op je 80ste. Waarom kun je dan ook niet gewoon wat drankjes rondbrengen op het terras, hè?
2: En voor elkaar.
3: Met Joost Brouwer.
0: Koop eens nog even lekker van die uittips aan het genieten. Volgend weekend ook trouwens. Dus doe je het met mij. Joost is de naam. Goeiedag. Met de tips natuurlijk van het weekend en de zoektochten ook. Een overzicht hoor je zeker nog voorbij komen dit half uur. Ook lekkere muziek. Wat dacht je bijvoorbeeld van Third World en Lois Lane? En deze, die ken je ook. Zangstem van Petulia Clark en Downtown. Gaat zo meteen zingen. En dat is meer dan prachtig, kan ik je melden.

0: beste muziek uit de jaren 60 hoor je natuurlijk bij ons.
1: Luister morgen naar de 60s Top 100.
0: Edwin en Joost presenteren een dag vol muzikale herinneringen.
1: Zing mee met de Cats.
0: Procol Harum.
1: Boudewijn de Groot.
2: Meneer de President.
0: En de Beatles. Dus stem af op Radio M Utrecht en geniet van de 60s Top 100.
1: Morgen, tweede Pinksterdag, vanaf 10 uur.

Misschien hoor je het een beetje, die Italiaanse tongval. Nino D'Angelo, een slagerzanger die uiteindelijk in Duitsland heel erg voet aan de grond heeft gekregen. En ook nog Petulia Clark op Radio M Utrecht. 9:45 geworden. Dit is M voor elkaar. Er is vandaag weer veel te beleven in de regio. Groot en klein, voor jezelf of met anderen heb je zelf nog een mooie tip. mvoorelkaar@rtvutrecht.nl is het mailadres. Je kan me ook even appen. Want ja, ik ben hier gewoon in de studio in korte broek. Net als collega Chris dat gisteren was. En vandaag zal hij ook alweer in korte broek zijn. Hij presenteert straks na 12:00 muziekplezier. Want ja, mag niet te veel uren maken natuurlijk. En nee, hij doet dat hartstikke mooi. Zo hebben we dat vandaag gedaan. En later ook nog Pluk de Middag. Afijn, een mooie programmering. En morgen dan die 60's top 100. Hè? Vanaf 10:00 met Edwin. En mij, ik ben er dan vanaf 2:00 voor de finale van die 60's top 100. Nou, die tips dus, zoals gezegd. De strijd om de geuzenpenning wordt vandaag beslist. Op de Vinkeveense Plassen gebeurt dat. Hardzeilerij, zo heet de wedstrijd. Het evenement is vanaf meerdere plekken rond de plas te bekijken. Dus dat is een mooi verkoelend uitje voor vandaag, stel ik me zo voor. Maar je kan ook naar, over verkoeling gesproken, naar het Vuurrolfestival bij Lage Vuurse. Theater, dans, muziek en kunst midden in de natuur, tussen de bomen. Het festival bestaat al 18 jaar. En wat kenmerkend is voor dit festival is dat er vooral jonge, talentvolle kunstenaars ook aan het werk zien zijn van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Dus nieuw, mooi talent en misschien wel hele mooie nieuwe culturele uitspattingen of zo. Dat zou zomaar kunnen. Nou, straks eens eventjes al die zoekvragen voor en voor elkaar dit weekend. Dat is een heel rijtje. Dat gaat onder meer over oude kevers, over Lego en over houten pellets. Nou, je weet zo gek niet wat je kan bedenken. Maar het kan allemaal hier in en voor elkaar.

0: Lois Lane, it's the first time. Dit is Radio M Utrecht. Een M voor elkaar. Lekker achterover hangen en de koelte opzoeken. Dat zou bijvoorbeeld kunnen tijdens het schrijversinterview met Lisa Weda. In Artichok Soest te beleven. Weda brak door met die bestseller, hè? Alexandra, en recent bracht ze Dans, Dans, Revolutie uit. In haar werk staan Oekraïne-oorlog en maatschappelijke betrokkenheid centraal. Het begint daar om 3:30. Dus je hebt nog even de tijd om lekker rustig op te starten met een bak koffie en de radio aan. Want de zoektochten die we dit weekend hebben in M voor elkaar, nou, dat zijn er heel wat. Die eerste gaat over de EIVO, die mooie kindervakantieweek eind augustus in IJsselstein. Daar doen 1600 kinderen aan mee.
1: Er wordt eigenlijk in een weiland wordt voor een week lang echt een heel dorp uit de grond gestampt met hutjes, grote tenten, activiteitsprogramma's, sportspel. En vooral heel veel lekker buiten spelen, lekker sporten. Geen beeldschermen. En de kids mogen lekker zelf bepalen wat ze doen.
0: Ja, dat zegt Sebastiaan, die als kind meedeed en nu betrokken is bij de organisatie. Ze zoeken daar houten pallets.
1: Ja, en dan heb je 1600 kinderen, hebben wij zo'n 7000 pallets voor nodig. We zijn er gewoon nog niet. Nee. Ja, en we hebben ze wel hartstikke hard nodig.
0: Mail maar naar pallets@ivo.nl als je ze hebt. Dat is mooi, hè? Ze hebben een speciaal e-mailadres daarvoor aangemaakt. Dus pallets@ivo.nl. In Wilnis is de Brillen- en Ovalendag inmiddels begonnen. Ruim 400 Volkswagen kevers die komen bij elkaar. En je kan ze showen daar. Maar de organisatie zoekt nog wel eigenaren van de Fridolin. Je hoort Rob Bronke, zelf keverfanaat.
2: Ja, een Fridolin is een Volkswagen. Die is in opdracht van Volkswagen gebouwd door Karman in Osnabrück. Fridolin is een auto die is als postauto ingezet eigenlijk alleen in Duitsland en in Zwitserland. Het is ook een model wat nog nooit in Nederland op hoorn is, dus hoofdimporteur, is toegelaten. Dus in Nederland is er nooit één geleverd.
0: Ja, die auto is dus eigenlijk vrij zeldzaam.
2: Ja hoor, ja zeker. Kijk, het is heel uniek, want er is nog nooit in Nederland een line-up geweest van de Fridolins. Dat is juist de reden waarom wij zeggen, van, joh, wij willen wat aparts. We willen iets om de mensen te trekken.
0: Nou, je kan ze showen en als je zelf nog zo'n auto hebt, ga er dan ook vooral heen. Naar Wilnis dus. En Anneke Krijnen belde ons helemaal vanuit Den Bosch. En dat mag natuurlijk helemaal, vooral voor de zoektocht die ze heeft.
3: Nou, ik zoek naar mijn vriendin die spaart kraften met zo'n stolp erop, de stop. En daar doet zij drank in, maar dan heb je van die plaatjes, en dan heb ik het over de jaren 70, 80. En dat was een kettetje en er hing een ijzeren plaatje aan en daar stond dan bijvoorbeeld op een whisky, jenever, rum, cognac.
0: Nou, interessant. Toffe oproep dus. Ze zoekt hulp van jou en aan de andere kant van de radio natuurlijk ook. Want ja, ze zocht al stad en land af naar die naamplaatjes.
3: Och, hou op. Ik zou jou vertellen, ik was een dinsdag, was ik nog in Groningen met mijn broer. En dat kringlopen opgezocht, zijn we er bij 3 geweest in Groningen. Niks. Ze weten wel wat je bedoelt, maar het is niet, ze hebben het niet.
0: Ik ben benieuwd of het gaat lukken. En nog een oproep van Corrie van Rooyen uit Bunnik komt zij. En zij speurt voor haar kleinzoon, Jack.
4: Regelmatig komt mijn kleinzoon en die vindt het leuk om hier met Lego te spelen. Die is 8 jaar en dan, dat is mijn vraag. Is er soms iemand die dat nog in huis heeft terwijl de kinderen al groot zijn of zo? Lijkt me zo leuk om dan ook met hem mee te kijken.
0: Nou, fantastisch toch. Kan jij helpen met al deze zoektochten? Je kunt mij nog even appen tijdens de uitzending natuurlijk. RTW Utrecht app staat open. En dag en nacht kan je mailen naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. Dus

Chef Special in your arms. En hier voel je ook veilig en vertrouwd bij Radio M Utrecht. M voor elkaar, straks het weerbeeld. Nou, dat is een mooi weerbeeld voor deze Pinksterdagen, kan ik je alvast melden. En de uitdieps, stadsvertelster Louise Wandelaar. En dat is een naam die ze dus zelf heeft verzonnen voor deze activiteit. Want ze heet in het echt en natuurlijk anders. Ze neemt je mee op een theaterwandeling door de binnenstad van Amersfoort. De geschiedenis, zagen en legenden van de Keistad die komen tot leven. En die tocht die begint om 2:00. En bezoekers die gaan dan langs verhalen van helden, daden, geheimen en historische gebeurtenissen. Alsof je dus eigenlijk zelf in een film bent beland. En deze vind ik zelf wel mooi eigenlijk voor puzzelaars. Maar ja, ik sta nu hier in de studio. Een autopuzzelrit door Scherpenzeel, Barneveld, Woudenberg, Leusden en Achterveld. Aan de hand van een routebeschrijving met opdrachten moeten deelnemers zelf de juiste route van zo'n 35 kilometer uitstippelen. De rit draait om logisch nadenken en ook opletten. Wie dan de meeste opdrachten goed heeft, wint uiteindelijk die puzzelrit. Deelnemers krijgen dan na afloop uitleg over de route en hebben ongeveer 2 uur de tijd om de tocht te rijden. Ja, dus aan het eind krijg je uiteindelijk te horen hoe het zit als je het niet helemaal goed hebt gereden. Zo is het, geloof ik. Het is ook een soort gepuzzel en gedoe en zo tijdens het rijden. Lijkt mij wel toch wel heel ingewikkeld. Het is niet zomaar even een route rijden in ieder geval. Je moet je melden aan de Jan van Arkelweg 6 in Achterveld en dan krijg je de verdere instructies. Veel plezier met al die mooie activiteiten. En heb je er zelf nog een? Laat het weten via de RTV Utrecht app. Draai ik de zomerse muziek erbij met Frans Gal en dit is BZN.

nog meer spektakel in de provincie. De landelijke scoutingwedstrijden in Baarn met veel teams uit het hele land. En MVOK kreeg een berichtje van scoutinggroep Sint Gerlach. Dat klinkt niet per se Utrecht, dat is het ook niet. Die komen uit Limburg en die hopen dus ook gewoon de beste te worden tijdens die wedstrijden. Want ze waren er doorheen na de regionale scoutingwedstrijden. Nu dus de landelijke editie in Baarn. Dit hele weekend trouwens met vandaag de finale. Misschien dat het nog lukt om een van die scouts te bereiken hier in MVOK. Weerman kan ik in ieder geval wel bereiken zometeen van Weerplaza.

0: alles wordt beter, Emma Heesters. En het weer wordt volgens mij ook alleen maar beter. Ik heb nu verbinding met de weerkamer van Weerplaza. Volgens mij, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Donnie hier.
0: Goeiedag, Donnie, Joost hier van Radio M Utrecht. En ja, het is toch wat, hè, met het weer dit weekend.
1: Ja, het is inderdaad niks om over te klagen als je houdt van zomerweer. Ook vandaag inderdaad weer. Temperatuur uiteindelijk oplopend naar 26 graden vanmiddag met opnieuw de zon die daarbij volop schijnt. Af en toe wel wat sluierbewolking wat kan overtrekken. En er zit ook nog wel wat Sahara-stof in de lucht. Dus dat kan de blauwe lucht een beetje wazig maken. Maar goed, dat is eigenlijk dan het enige slechte nieuws.
0: Nou, als dat alles is en de rest goed, dan is het mooi. Hè?
1: Dat valt allemaal dan wel mee. Hè?
0: Ja. Hoe gaat zich dat verder ontwikkelen?
1: Ja, we zien eigenlijk dat die temperatuur zich morgen en zeker ook dinsdag dat die nog verder de lift ingaat. De avonden zijn vaak ook nog wel lekker met temperaturen dan rond een graad of 20. Morgen overdag gaan we dan naar 28 of 29 graden. En dinsdag 30 tot 32 graden. Dus dat wordt echt wel de warmste dag. Ver boven de norm, want normaal zitten we rond een graad of 21. Dus dan zitten we dan zomaar 10 graden boven. En eigenlijk ook alle komende dagen blijven daarbij gewoon droog en zonnig. Voor de liefhebbers van wat koeler weer heb ik dan ook wel goed nieuws. Want woensdag dan gaat de temperatuur omlaag naar een graad of 21. Dus dat is misschien voor sommige mensen toch ook wel even fijn.
0: Ja, zeker, zeker. Maar een spatje regen komt daar dan niet bij, hè?
1: Nee, inderdaad. Nee, het blijft gewoon droog en zonnig. En in de loop van de week dan gaat de temperatuur toch zelfs weer wat verder omhoog. Met vanaf vrijdag opnieuw weer kans op zomerse warmte van meer dan 25 graden. Ik denk niet meer dat we tropische temperaturen gaan halen van 30 graden. Maar goed, het is alsnog warm voor de tijd van het jaar.
0: Zeker. En nog heel even een tipje voor volgende week. Hoe zou je die samenvatten de aankomende week?
1: Poeh, ja, zomers, zeer warm voor de tijd van het jaar. En droog, dat vooral.
0: Donnie, dankjewel voor deze weerupdate.
1: Tot

0: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert koken plus baden uit Breukelen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
1: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals Ma was.
3: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
4: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
5: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
6: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
7: Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: In Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
10: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
11: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
12: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
14: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
15: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Pakistan zijn 16 mensen gedood toen een bom ontplofte langs een spoor. Dat gebeurde in de zuidwestelijke stad Quetta. De bom ging af toen net een passagiersterrein voorbij trok. Door de kracht van de explosie ontspoorden 2 wagons. Die kantelden en vatten vlam. Daarna was er dikke zwarte rook te zien. Separatisten in Pakistan eisen de aanval op en zeggen dat het was gericht tegen een trein met beveiligingspersoneel. Het gebeurde in een gebied waar veiligheidstroepen actief zijn. In die provincie zijn vaker aanslagen op stations en treinen. In Den Haag is vannacht een man om het leven gekomen bij een brand in een seniorencomplex. Het gaat om een bewoner van een van de woningen. Het vuur brak rond 2:30 uit op de 3e verdieping. Zo'n 45 bewoners moesten het complex verlaten en zijn tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee in de buurt. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Een beginnend bestuurder is zijn rijbewijs vanochtend alweer kwijtgeraakt op de A2 bij Abcoude. Hij had ruim 10 keer meer alcohol op dan is toegestaan. Ook reed hij meer dan 40 kilometer per uur te hard. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangekondigd tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out. Maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
16: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
17: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremmelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegrebbelinie.nl.
18: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
19: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
20: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
21: Wat een goed plan.
20: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
21: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
20: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
22: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
23: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
24: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
25: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
24: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
26: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
27: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
14: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
28: M voor elkaar met Joost Brouwer.

0: Time Bandits, geen internationale band. Heel veel mensen dachten dat wel in eerste instantie. I'm Specialized in You op Radio M Utrecht. Waar de zoektochten natuurlijk verder gaan en verder gaan en verder gaan. Zoals elk weekend. Ook na dit mooie liedje. En dat is strakke funk, hè, synthesizers. En dan die herkenbare hoge zang daarbij.
1: M voor elkaar.
0: Het gaat dit uur bijvoorbeeld nog over het Textielfestival in Amersfoort. Want daar is een heel mooi indrukwekkend borduurkunstwerk te zien. En dat is een jurk die bevat miljoenen borduursteken. Heel bijzonder. En die borduursteken zijn van vluchtelingen, oorlogsoverlevenden en ook asielvrouwen. En staat inmiddels ook in het Guinness Book of Records. Of moet je tegenwoordig zeggen het Guinness World Records. Nou, de uittips ook nog dit uur. Doe zelf een duit in het zakje door ze door te geven via mvolkaar@rtwutrecht.nl of mij even te appen, dan kan ik het nog meenemen in de uitzending. Doe maar zometeen. En nu, The Arms of Mary van de Sutherland Brothers.

De kindervakantieweken eind augustus in IJsselstein. Mooi samenzangen. Jeugdsentiment voor velen. En Sebastiaan, die hadden we in de uitzending. Hij vraagt eigenlijk om pallets die nodig zijn om ook die hutten te bouwen. En Ricky die reageert nu in de app. Nou, ik kan die meneer wel helpen, want mijn man heeft op zijn bedrijf nog pallets staan. Dus die gaat dinsdag even kijken hoeveel. Dan kunnen ze die ophalen. Hij denkt dat er 40 richting dat zomerkamp op kunnen komen. Nou, dat is toch mooi om te horen. Dankjewel voor je reactie, Ricky, en blijf ook reageren via mvolkaart@2utrecht.nl of de app, ook op de andere onderwerpen die we hebben behandeld. Vandaag ook veel te beleven. Die jurk, hè, ga ik het zo meteen over hebben in de uitzending. Na twee plaatjes komt dat voorbij. En de strijd om de geuzenpenning wordt vandaag beslist op de Vinkeveense Plassen. Hartzeilerij heet die wedstrijd. Het evenement is vanaf meerdere plekken rond de plas te bekijken. En dan kun je nog naar Fort Vechten. Staat helemaal in het teken van het Romeins verleden. Bezoekers die vieren 5 jaar UNESCO Werelderfgoed. Met een groot Romeins kamp is dat. Er zijn volop activiteiten voor het hele gezin. Broodjes bakken, een Romeinse olielamp of schild maken. En je kunt ook stempels leren maken en spelen op een mega stormbaan. En pianist Casper Schonewille die treedt op in Huize Goudemus in Bilthoven is dat. Met composities van de Schotse componist Mendelssohn. Casper is als concertpianist afgestudeerd met de hoogste onderscheiding aan het conservatorium in Düsseldorf. Het concert begint om 4:00. Jennifer Page Show, Danny Vera is dit met The Night of 1000 Lights. En zometeen over die bijzondere jurk.

Crush en Jennifer Page op Radio M Utrecht. Bijna 11:30. Tijdens het landelijke textielfestival in Amersfoort is voor het eerst bij ons in het land, in Nederland, dus de Red Dress te zien. De Red Dress Project, het internationale borduurkunstwerk, is dat. En dat is ook te bewonderen in Museum Vleet. De jurk bevat miljoenen borduursteken van vluchtelingen, oorlogsoverlevenden en asielvrouwen en staat inmiddels in het Guinness World Records 2026 als grootste gezamenlijke borduurproject ter wereld. Nou, die expositie kwam onder meer tot stand op initiatief van de katoendrukkerij in de Volmolen. En Nathalie

0: is van die katoendrukkerij. Goeiedag.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat een ding, hè, de Red Dress Project.
1: Ja, super bijzonder project. We hadden hier in aanloop naar het Landelijke Textielfestival in Amersfoort, dacht ik van, er moet een bijzonder project bij komen dat recht doet aan het thema van het festival, Inventing the Future. Hoe wil je met elkaar de toekomst tegemoet gaan? Toen dacht ik, ja, daar moet je een mooi passend groot project bij hebben.
0: Ja, en toen... Ja, nee, praat maar door. Ik wou zeggen, toen hebben jullie die Britse kunstenares benaderd.
1: Ja, dus ik wist van dit The Red Dress Project, een wereldwijd bekend project. En ik dacht van, nou, dat zou een mooi project zijn om hier als voorbeeldproject in de stad te laten zien. Van hoe kun je elkaar helpen, hè, via textiel, via handwerk. En nou, uiteindelijk heb ik daar van de gemeente Amersfoort wat geld voor gekregen om de jurk en de bedenker van de jurk, de initiatiefneemster Kirstien McLeod, om die hierheen te kunnen halen. En heb Museum Verhieten bereid gevonden om de expositie als gastlocatie te hosten. En uiteindelijk hebben we daar met z'n allen de schouders onder gezet om dat bekend te maken. We hebben de afgelopen dagen de cijfers op rij gezet en we rond de 5000 bezoekers gehad.
0: Zo.
1: Ik had zelfs gisteren in de werkplaats bij ons, dan zitten net iets 100 meter van Museum Verhieten af. In onze werkplaats hebben we ook een bed and breakfast, daar verbleef zij ook. En in onze werkplaats kwamen ook heel veel mensen op af om haar te kunnen zien en om met haar te kunnen spreken. En we hebben zo voor de Red Dress de afgelopen dagen, dus wat ik net zei, 5000 bezoekers gehad. En die kwamen echt vanuit heel Nederland. Maar ook sprak ik gisteren in de werkplaats een echtpaar dat helemaal speciaal uit Barcelona was gekomen om de Red Dress Project te kunnen zien.
0: Ja.
1: Die zijn daar zo door gepakt door de thema's en door het steunen van de borduurders over de hele wereld. Dat mochten ze niet missen.
0: 14 jaar heeft het geduurd, hè? 380 mensen hebben eruit aangewerkt aan meer dan 50 landen. Kan je de jurk omschrijven eigenlijk?
1: Ja, het is een prachtige rode zijde jurk, een beetje bordeauxrood. En die bestaat uit 87 panelen in de rok. En dan een los lijfje erboven. En die is echt helemaal vol met borduurstukken van allemaal verschillende borduurgroepen uit Zuid-Amerika, uit India, uit Afrika, uit het Midden-Oosten, Afghanistan, Iran, uit Slovenië, dus uit verschillende Oekraïne. En die zijn er eigenlijk allemaal door haar gecureerd, gevraagd om voor haar voor de jurk te borduren. En dat is zonder selectie te maken, allemaal geappliqueerd op de jurk, ingevoegd in de jurk. Dus het vertelt al die borduurstukken, vertellen verhalen over vrouwen die achtergesteld zijn, over vrouwengroepen die zich juist sterk maken op die manier. En al die mensen die daaraan mee hebben gewerkt, er is ook een fonds voor die mensen opgericht, dus alles wat er als opbrengst uitkomt uit het verhuren van de jurk, uit de merchandisingverkoop, dat gaat allemaal naar een fonds. En dus opbrengst gaat daarheen en daar worden de groepen nog steeds uit betaald. Dus ze hebben er ook nog een inkomen uit.
0: Ja, een krachtig handwerk eigenlijk waar geen digitale techniek bij aan te pas is gekomen. Dat is ook
1: precies.
0: Bijzonder, hè?
1: Ja, precies. Het is volledig handgemaakt. Dus het is ook een soort prachtig voorbeeld hoe handwerk kan verbinden en versterken. En ja, er zijn mensen gewoon heel geëmotioneerd als ze die jurk zien. Niet alleen vanwege de technische kant ervan, hè, en de world record dat ermee gehaald is, maar gewoon omdat ze zich die verhalen kunnen voorstellen. En kunnen zien dat bepaalde borduurwerken, dat betekent elk verhaal iets, hè. Dus mensen zijn helemaal geëmotioneerd van de energie die vanuit die van die jurk uitgaat. En dus we hebben tijdsloten moeten instellen om het hele publiek te kunnen bedienen. Anders zouden we overlopen zijn met mensen op bepaalde momenten. Iedereen wil dat zien. Dus dat mag je ook eigenlijk niet missen. Het is ook de enige keer dat het in Nederland komt. Hierna gaat de jurk naar de Library of Congress in Washington. Daarna gaat de jurk 2 maanden naar Australië bij verschillende musea op tournee. Daarna gaat de jurk 2 jaar naar Canada en de Verenigde Staten op tournee bij verschillende musea. Dus als je het nog wil zien, heb je vandaag en morgen nog de kans om naar Museum Verhieten te komen. Met museumkaart kan je daar uiteraard gratis in. Als je zeker wil zijn dat de tijdslot, als je komt, dat er tijd is dat je naar binnen mag, kan je ook een tijdslot boeken.
0: Ja, en anders moet je een vakantiereis aan vast te knopen.
1: Nou,
0: en dat is bijvoorbeeld
1: ja.
0: Of zo. Ja. Dat moet je willen. Ja, nog even tot slot. Ja. Het is eigenlijk totaal niet tuttig en huiselijk, dit project. Hè?
1: Nee,
0: wat mensen misschien wel hebben als eerste gedachte als je het over borduren hebt. Maar dat hoeft het dus totaal niet te zijn.
1: Nee, helemaal niet. Het is heel betekenisvol. Het is mooi om te zien en er zit heel veel betekenis. Er is ook een film in het museum. Dus als je gaat kun je ook een film zien met het achtergrondverhaal ervan. En dat voegt echt iets toe. Okay. Je gaat echt met een mooi vol verhaal weer naar huis als je geweest bent.
0: Oké. Nathalie Cassé van de katoendrukkerij in de Volmo. Dankjewel voor de toelichting en veel plezier nog dit Pinksterweekend met die jurk.
1: Dankjewel. Goed hoor.
0: Dag.

0: Tony Christie. Wat doe je ons aan met die mooie muziek? I did what I did voor Maria Otis Redding ook nog. En nog complimenten voor het draaien van Danny Vera. Nou, Danny Vera verdient een mooi compliment dat hij zo'n mooie muziek maakt. Maar Dini is blij dat we Danny weer eens gedraaid hebben hier in M voor elkaar. Waar we natuurlijk ook volop genieten deze dagen van mooie dingen die je kan doen in de provincie. Ja, je kan zo lekker naar de radio blijven luisteren. Straks muziekplezier met Chris. Ja. Inderdaad, niet met Joost, want ik zit hier nu. Tijdens het Me Art Event in Den Dolder verandert het oude postkantoor aan de Doldersweg is dat in een sfeervolle kunstgalerie. Bezoekers die kunnen daar werk bekijken van een grote groep kunstenaars, variërend van schilderijen en bronzen beelden tot keramiek, sieraden en metalen sculpturen voor huis en tuin. Het evenement is gratis te bezoeken en is al begonnen tot 5:00. En je kan nog naar de finale van de play-offs luisteren om een plaats in de voorronde van de Conference League. FC Utrecht zou zomaar goed kunnen gaan tegen tegenstander Ajax. Ja, maar hoe zat het ook alweer? Sportcollega Reinoud Smit, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Joost. De climax van het seizoen nadert en dat betekent dat de prijzen worden verdeeld. Afgelopen donderdag was de eerste ronde van de play-offs voor Europees voetbal. Utrecht speelde in de eigen Galgenwaard tegen Heerenveen.
2: El Karouani, ja! El Karouani, 58e minuut. Daar laat hij zijn voeten spreken. En nu krijgt hij die bal in één keer op zijn pantoffel. En hij denkt, kan mij het schelen. FC Utrecht 3, Heerenveen 1.
1: En daarmee leek Utrecht op rozen en op weg naar de finale. Het werd uiteindelijk in de 77e minuut nog 3-2 en behoorlijk spannend. Maar FC Utrecht hield vol.
2: En daar het laatste fluitsignaal. Finale, finale, finale. FC Utrecht op bezoek in Volendam tegen Ajax.
1: En dat voor de derde keer dit seizoen. Ajax, een tegenstander die normaal gesproken al beladen is, en nu het om de prijzen gaat, helemaal. Analist Erik van der Meer is duidelijk over de kansen van FC Utrecht.
3: Ja, dat zou echt fantastisch zijn. Ja? En van de Ajax winnen en Europa spelen, weet ik eigenlijk niet.
4: Maar zie je een kans?
3: Tuurlijk, ik denk dat we het om moeten draaien. Als je 2 keer van Ajax kan winnen, kan je ook 3 keer van Ajax winnen.
1: En of dat gaat lukken, dat kun je horen via de stream van RTV Utrecht. We zijn er vroeg bij, want om 11:45 zijn we live. En om 11:45 is dan de wedstrijd. Het commentaar wordt verzorgd door René van den Berg en Bert Kous. En Erik van der Meer begeleidt je met analyses. Luisteren kan via de app en website van RTV Utrecht.
0: Reinoud, dankjewel. Hé, dat is al over 5 minuten, zeg. Nou, snel omschakelen als je lekker van die sportwedstrijd wil genieten hier bij RTV Utrecht. Anders hoor je de Turtles.

0: Turtles, Radio M Utrecht. En die zongen How is the weather? Nou, laat ik dan nu net verbinding hebben met Donnie weer. Van Weerplaza, goeiedag.
1: Goedemiddag. Oh nee, ochtend is het nog, hè? Goedemorgen
0: dan. Ja, ze, nou ja, het lijkt misschien al middag zon overgoten. Hè? Dit, ja. Het wordt ook steeds lichter.
1: Klopt ook inderdaad.
0: De zomertijd is volop bezig.
1: Nou inderdaad, en het weer houdt zich er ook wel goed aan. We hebben natuurlijk best wel een hele lange periode met te koel weer gehad. Hè? Dus wat dat betreft kan het ook wel een keer natuurlijk naar de bovenkant uitschieten. En vandaag is dat natuurlijk eigenlijk ook weer zo. Temperaturen vanmiddag uiteindelijk rond een graad of 26. Veel zonneschijn erbij. Misschien af en toe wel een beetje een waas in de lucht. Er trekt namelijk ook nog wel wat Sahara-stof over. Dus dat kan mogelijk de zon nog een beetje bedekken. Maar ja, heel veel staat het allemaal niet voor.
0: Nou ja, volop plezier daaraan beleven. Zit er dan nog ergens een kink in de kabel of is dit het gewoon?
1: Nou, eigenlijk is dit het gewoon. En ook voor de komende dagen is dat het geval. De temperatuur gaat eigenlijk zelfs nog wat verder omhoog de komende dagen. Maandag, morgen natuurlijk, tweede Pinksterdag, 28 graden maar liefst. En dinsdag, dat lijkt echt wel de heetste dag te gaan worden. Met dan temperaturen tussen 30 en 33 graden. Dus dat wordt ronduit heet. Ik kan me voorstellen dat dat voor veel mensen misschien iets te veel van het goede is. Ja. Maar dan heb ik ook wel weer goed nieuws. Want de woensdag, ja, dan gaat die temperatuur echt duidelijk wel een stuk verder omlaag. Misschien zelfs wel 10 graden lager dan die dinsdag. Met 20 of 21 graden. Maar regen, dat staat dan ook nog steeds niet op de planning hoor. Komende dagen zon. Dat is echt wat het weerbeeld bepaalt.
0: Ja, ik vind persoonlijk vind ik inderdaad rond 26, 27 graden prima. Een beetje zoals nu. En dan mag het voor mij klaar zijn. Maar ja, daar kan je niet voorspellen. Het kan nog een warme zomer worden wat dat betreft, of niet?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Nou, we krijgen in ieder geval een voorproefje. Officieel zitten we natuurlijk gewoon nog in de lente. Maar ik kan me voorstellen dat voor veel mensen dit al echt wel aanvoelt als hartje zomer. En voorlopig, ja, de komende dagen kunnen we daar nog wel even van gaan genieten.
0: Nou, ook met de muziek hier op Radio M Utrecht. Donnie, dankjewel, want Karel Emerald gaat alweer zometeen zingen. Hoi, hoi,
1: tot de volgende.

Award-winning Americana-duo Brooks and Dunn, My Maria. En dat is toevallig, we hadden nog een Maria dit uur, hè, in M voor elkaar. Dat was de Maria van Tony Christie. I did what I did for Maria. Nou, is veelvuldig voorbijgekomen. Vraag aan wat je wil horen voor jezelf of voor een ander muziekplezier zometeen met Chris. En later nog een nieuwe Pluk de Middag. Nou, volle plezier hier bij Radio M Utrecht. Nu met Giulio en ik wens je een hele fijne eerste Pinksterdag.

0: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
1: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
5: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
10: Radio M Utrecht. Suzanne Vries met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo blijft stijgen. Volgens de laatste cijfers van de Congolese autoriteiten zijn er binnen een dag meer dan 30 doden en 100 besmettingen bijgekomen. In totaal zijn volgens Congo sinds het begin van de ebola-uitbraak 204 mensen overleden aan het virus. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal hoger ligt, omdat de uitbraak pas laat is ontdekt en sommige vermoedelijke gevallen nog niet bevestigd zijn. In buurland Oeganda zijn 5 nieuwe besmettingen gemeld. Een bewoner van een seniorencomplex in Den Haag is vannacht om het leven gekomen bij een brand. Die brak uit rond 2:30 op de derde verdieping. De man kon niet op tijd wegkomen. Zeker 40 bewoners van het complex werden tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee. Bij een explosie langs een spoorlijn in Pakistan zijn zeker 23 mensen gedood. In de zuidwestelijke stad Quetta ging een bom af, waardoor 2 wagons ontspoorden. De aanval is opgeëist door separatisten. In de provincie waar het gebeurde zijn vaker aanslagen op treinen. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moeten de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet dat al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene ets van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
12: 2 grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
13: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
14: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Besten woninginrichting in Vianen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
13: 20% korting?
14: Ja, ook bij Den Besten.
15: In de mooiste Mitchikoff-tuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
2: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
16: Woonboulevard Utrecht is tweede Pinksterdag open met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woon.

een stukje a cappella dit. Linda Ronstedt was dit op 1977. En it's so easy. Het is 7:12. Hallo. Zo, het is weer warm vandaag. Zo'n dag dat je eigenlijk al moe bent van het traplopen naar boven. Dat ja, kan zo gebeuren. En net, het was heel grappig, ik kwam de stad binnenrijden. Was ik een fietser aan het inhalen. En die had zo'n mini ventilatortje op de fiets. Echt grappig, op zijn gezicht richtend. Ja, hij heeft natuurlijk ook helemaal gelijk. Hè. En ik dacht, nou, op dit soort dagen moet jij misschien gewoon lekker je eigen platen uitkiezen. Niet te moeilijk doen. Dus als jij ergens in de tuin zit of in de auto met een stuur dat veel te heet is geworden. Nou, stuur je verzoekje maar op en deel je mooie verhaal via de app van RTV Utrecht. Of anders natuurlijk het verzoekplatenformulier. Die vind je op radio.mutrecht.nl. Nou, we gaan lekkere muziek draaien. Dat is zeker. Zometeen Simon Keizer. Ik heb gedanst. En Stevie Wonder komt er ook nog aan. Met For Once in My Life.

Dat is mooie muziek, hè, van Boney M. Kalimba de Luna. En zometeen gaan wij even bellen met Luna. Hoe toepasselijk is dat, hè? Zometeen over een minuutje of 10. En dat is een... zij is singer-songwriter. Je hoort er zometeen nog meer over. En een debuutsingle van haar op de radio. Nou. Met Stevie Wonder.

0: beste muziek uit de jaren 60 hoor je natuurlijk bij ons.
1: Luister morgen naar de 60's Top 100.
0: Edwin en Joost presenteren een dag vol muzikale herinneringen.
1: Zing mee met de Cats.
0: Procol Harum.
1: Boudewijn de Groot.
2: Meneer de President.
0: En de Beatles. Dus stem af op Radio M Utrecht en geniet van de 60's Top 100.
1: Morgen, tweede Pinksterdag, vanaf 10 uur. Muziekplezier met Chris Brink.

Simon de Keizer. Simon Keizer, ik heb gedanst bij Radio M Utrecht. Het is zondagmiddag, bijna 10:50. Je luistert naar Muziekplezier. Normaal doe je dat met Joost Brouwer. Maar die is, die heeft vanmorgen 2 uur gedraaid. Dus daarom zit ik hier. En dat is helemaal niet erg. Het is een mooie zondagmiddag. En natuurlijk, jouw verzoekplaten, die zijn welkom. Via de app van RTV Utrecht of anders de website. RadioMUtrecht.nl, daar vind je het verzoekplatenformulier. En dan kun je alles op kwijt wat jij wil. Rod Stewart schreef deze wereldhit als een liefdesverklaring aan zijn toenmalige vriendin, maar ook voor zijn 2 andere grote liefdes, zijn favoriete voetbalclubs. Ja, zo zie je maar. Dit is You Are In My Heart op Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht, Viola Wills, If You Could Read My Mind, 1981. En het origineel is trouwens van Gordon Lightfoot. Neem het maar even mee op deze mooie zonnige eerste Pinksterdag. Even heel wat anders. We gaan het hebben over Luna met een U en kleine letters. Zij is singer-songwriter en heeft als doel om een betere plek te maken met haar muziek. Tegelijkertijd zoekend naar haar eigen plek in de wereld. Haar liedjes laten je tussen de maan en sterren zweven en zetten je daarna weer op de grond om de kleine mooie dingen om je heen op te merken. Wat een mooie biografie. En aan de telefoon hebben wij Luna met een U en kleine letters. Goedemiddag.
1: Dag Jess.
0: Hallo zeg. Hoe ben je vandaag opgestaan met die mooie temperaturen en de eerste dag na je EP?
1: Ja, nou heel vrolijk en wel een beetje warm ook.
0: Ja, een beetje warm, dat is het zeker. Ja, ik moet even voor de luisteraars uitleggen hoe dit nou gegaan is. Ik heb gisteren een mailtje gekregen van jouw vriendin Teske.
1: Dat klopt.
0: En die raakte mij. En waarom? Omdat wij altijd wel aandacht hebben voor natuurlijk het nieuwe aanbod van artiesten, beginnende artiesten. Jij bent singer-songwriter. En toen dacht ik, ja, dat is mooi. Ik snap de vraagstelling. Wij hebben een medium en dat heet radio. Oh, dat komt mooi tezamen. En vandaar hebben we elkaar nu aan de lijn. En het is Luna met kleine letters, moet ik erbij zeggen. Voor de verwarring, hè?
1: Ja, precies. Ik breng dus al best wel lang muziek uit. Maar eerst alleen op YouTube onder de naam Luna. En toen kwam er ineens een Luna met hoofdletters. En die heeft een beetje de naam gekaapt. Ja. Dus ik probeer het nu als Luna met de kleine letters. En een U, inderdaad.
0: Ja, dat gaat misschien nog wel verwarring opleveren. Hebben jullie al contact gehad erover of helemaal niet?
1: Nee. Dat komt misschien nog.
0: Ja, Luna, vertel eens, want hoe lang ben je al bezig met muziek maken?
1: Eigenlijk mijn hele leven al. Ik was vroeger heel erg fan van K3 en Megamindy, dus toen zong ik altijd uitgebreid mee. En daarna werd ik fan van Taylor Swift en toen begon ik ook met gitaar spelen en zelf liedjes schrijven. En toen ging dat dus ook snel bij wat kleine festivals, events doen en ook mijn eigen liedjes opnemen en op YouTube zetten.
0: Ja.
1: En toen de afgelopen jaren dacht ik, ik ga dit echt serieus nemen. Dus toen ben ik veel meer gaan optreden en ben ook in professionele studio mijn liedjes gaan opnemen. En gisteren is dus mijn eerste EP uitgekomen.
0: Ja, hartstikke mooi. Het is niet zo gegaan dat je onder de douche stond en dacht je van, hey, volgens mij kan ik best zingen. En daar gaan we dan. Maar er zit echt een aanloop aan, hè?
1: Ja.
0: Gisteren je EP verscheen op 23 mei. En dat heet Zonsondergaan.
1: Dat klopt.
0: Van waar deze titel?
1: In het liedje Zonsondergang, dat eindigt met de zin met dat zonsondergaan kwam de opkomst van de maan. Mm-hmm. En ja, Luna betekent dus maan. En het gaat dus over de opkomst van de maan na het zonsondergaan. En het zonsondergaan staat dan een beetje beeld voor de fouten in je leven die ik dan een beetje had gemaakt. Of de moeilijke situaties en dingen die soms negatief aanvoelen. Maar dat je daar eigenlijk ook heel veel van kan leren en jezelf daardoor opnieuw kan ontdekken. En dat is dan dus het opkomen van de maan. Dus heel metaforisch is het.
0: Ja, maar ook heel persoonlijk. Ik heb het idee als ik jouw nummers beluister, dat je bent er heel open in. En het gaat gewoon je ziel in, volgens mij.
1: Ja, dat klopt. Ik schrijf ook heel erg om mijn eigen gevoelens en emoties beter te kunnen begrijpen. Dus dat reflecteert dan ook in de teksten.
0: Zit Teske toevallig bij jou?
1: Ja, toevallig wel.
0: Ja, Roepzaal. Hallo Teske.
2: Goedemiddag.
0: Wat betekent Luna voor jou?
2: Ja, alles.
0: Alles zelfs.
2: Alles.
0: Nou, jouw mailtje die sprak er echt boekdelen eigenlijk over haar. Je was zo enthousiast en het leek wel alsof je de manager was van haar. Maar er zit een hele goede vriendschap achter, hè?
2: Nou, dat grappen wij hier soms ook wel. Dat ik ook wel eens kom met leuke ideeën voor de social media. Of wat ze moet doen met optredens. En dan zegt ze wel vaker, je lijkt mijn manager wel.
0: Ja.
2: Nou, dat blijkt hieruit weer. Maar ik ben zo trots op haar. En ik heb de afgelopen jaren al haar harde werken meegemaakt. En hoe erg ze hiervan heeft gedroomd. En ik wil zo graag dat haar muziek veel mensen bereikt. En dat ze al die mensen in Nederland het horen en het leuk vinden. En naar haar muziek blijven luisteren. Ik dacht, dit moet overal op de radio te horen zijn.
0: Ja, nou je mag best trots zijn op jezelf ook hoor. Dat je de energie erin steekt. En,
2: dat moet ik dus ook.
0: Ja, en moet kijken wat er uitkomt rollen zometeen. Ja, wie weet.
2: Hè? Heel mooi.
0: Ja. Luna, hoe ziet jouw agenda eruit? Want er gaat nog wel wat gebeuren denk ik de komende dagen. Of weken?
1: Ja, dat klopt. Ik ga natuurlijk vieren dat ik eindelijk mijn eigen muziek heb uitgebracht op Spotify en alle andere diensten. Dus volgende week zondag geef ik mijn eigen allergrootste show ooit in Ede, in Astrand is dat.
0: Ja.
1: En dat ook met band en met dansers. Want ik heb met een aantal dansers samen ook allemaal choreografieën gemaakt op mijn eigen liedjes. En ik ga ook nog langs in Tivoli-Vredenburg op 17 juni. En ik ben nog in Nijmegen op de radio te horen. Ook live. Dus van alles leuk.
0: Jouw agenda gaat je vullen. Maar is het, heb je echt alles opzij gezet voor de muziek? Of is het nu erbij, zeg maar, om het te gaan laten groeien?
1: Nou, ik ben in december afgestudeerd van mijn studie gezondheidswetenschappen. Dus dat heeft iets heel anders. En sindsdien ben ik echt fulltime met muziek bezig.
0: Okay. Ja, ja.
1: Maar ik zoek wel nog een parttime baan. Want helaas verdien ik nog niet genoeg geld om van de muziek te kunnen leven.
0: Ja, wat ook
1: maar
0: die,
1: voor nu dus even wel.
0: Ja, want die release show in Ede, die zal natuurlijk ook wel geld kosten.
1: Ja, precies. Ja. Maar goed, als er genoeg mensen komen, dan betalen zij met de tickets natuurlijk de show. Dat is dan het doel.
0: Ja, dat is dus op 23 mei. En waar kunnen ze nog meer informatie vinden over jouw optredens en gebeurtenissen?
1: Dat kan op mijn Instagram vooral. Dat is Luna Music. Of als je gewoon op Spotify Luna en dan zonsondergaan zoekt, dan vind je ook de pagina's en andere linkjes.
0: Oké, okay, hartstikke goed. De primeur komt eraan, hè? Want we gaan jouw single, jouw uitgave van EP, gaan we draaien. Zelfs zonder het te geloven. Heb je daar nog iets bij te vertellen voordat we hem instarten?
1: Ja, ik vind dat zelf het mooiste liedje van de EP. Omdat die je echt helemaal meeneemt tussen de sterren zwevend. En je helemaal meeneemt in mijn eigen fantasieën en verwondering over hoe mooi de wereld kan zijn, dat ik dan soms niet eens meer geloof dat de wereld echt is, omdat er zulke mooie mensen zijn en zulke mooie dingen omheen.
0: Nou, het klinkt echt heel mooi. We gaan er naar luisteren. Luna, bedank je wel voor je tijd. En de primeur is nu op Radio M Utrecht.
1: Hartstikke bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, geen dank en heel veel succes, Luna.
1: Bedankt.

Ja, het gaat over een liefde die helaas net te laat is gekomen. Wat een doorbraak toen die tijd was dit. Johnny Mathis en Denise Williams. Too much, too little, too late. Hier bij Radio M Utrecht. En zometeen Anneke van Elteren. Je hebt mij een berichtje gestuurd of wij Johanna Kleistra willen feliciteren. Want zij is vandaag jarig. 86 jaar maar liefst. Of wij de Everly Brothers willen draaien. Dat gaan we zeker doen. On the Wings of a Nightingale. Komt er zometeen aan.

Johanna is vandaag 86 jaar geworden en groot fan van Radio M Utrecht. Wij willen haar even feliciteren met dit lied namens Jos en Anneke. Bij deze geregeld wat een feestelijke dag moet het zijn met deze temperaturen. Want vanmiddag wordt het op uitgebreide schaal weer zeer warm tot 28 graden. Vanavond een heerlijke zomeravond waarbij je nog lang buiten kunt zitten. In het noorden koelt het wat af. Ja, de temperatuur gaat naar een graad of 14 vannacht. En morgen volop zomer hoor. Ja, 29 graden kan het worden. De zon schijnt uitbundig en er staat een zwakke matige wind. Ziet goed uit de komende dagen. Lekker genieten.

iedere dansvloer gaat wel in vuur en vlam, hè, met deze plaat. Dat dacht ik wel. Marianne Rosenberg, Ich bin wie du. Op Radio M Utrecht, het is de zondagmiddag. Gezellig dat je erbij bent. Ook Lisanne, ze is momenteel aan het wandelen in de provincie Utrecht. Ze staat niet bij waar dat is. Maar nou, geniet ervan, het is heerlijk weer om dat te doen. Er staat een klein beetje wind. Temperatuur is prima zo, een beetje drinken mee. En nou, laat wat van je horen vanmiddag via de app van RTV Utrecht of anders via radio-mutrecht.nl en klik dan op het verzoekplatenformulier. Zo dadelijk hebben wij deel 2 van dit programma, Muziekplezier, daarin Muziekkwartier. En dat zijn 4 platen achter elkaar gedraaid, zonder de presentatie van mij. Dat is ook lekker hoor.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.
2: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
3: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet, aan de Traai 98 in Driebergen.
4: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
5: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
6: Wow, wow, wow. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
7: Oh, nu al zin in zaterdag.
6: Dus speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
5: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
8: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
12: Radio M Utrecht. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. En tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond wateroverlast. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 21:30 s'avonds vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp, met in totaal zo'n 90 kinderen, is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden, is hulp geregeld. In een dagtijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden daarin 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 besmettingen geteld. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 22:00 gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. En ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al één 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Weba Design, badkamers, keukens en tegels in Bilthoven.
14: Woonboulevard Utrecht is tweede Pinksterdag open met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
15: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
16: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
17: Beleef nu al het ultieme vakantiegevoel op de Midget Golftuinen Lage Vuursche. Kijk voor alle informatie over de Midget Golftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
16: Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
18: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Weba Design keukens, badkamers en tegels uit Bilthoven alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
19: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
20: Muziekplezier met Chris.

Een heerlijke, zwoele start van het nieuwe uur. En dat is ook precies wat je moet doen. Even rustig aan. He, het is warm buiten. Laat alles gewoon lekker vallen. Even relaxed. Radiootje aan. Wat te drinken inschenken. En misschien nog een leuke plaat aanvragen. En dat kan via de app van RTV Utrecht. Of anders natuurlijk via de website radio-mutrecht.nl. Daar vind je de button verzoekplaten formuleren. En dan komt dat hier binnen. Dan kunnen we dit uur nog een leuk plaatje voor je draaien. En natuurlijk zijn we op zoek naar de leuke verhalen erbij. Zeker met deze zomerse temperaturen. Het is tijd voor de overvolle agenda van Toontje Lager. Zoveel te doen als eerste plaat van Muziekkwartier. Ga ervan genieten. Dit is Radio M Utrecht. Mijn

0: Ja, dat is al gauw een kwartiertje, toch?
1: Ja.
0: Tavares en Don't Take Away the Music bij Radio M Utrecht. Het is zondagmiddag. Je luistert naar Muziekplezier. En dankjewel, Sanne. Je reageert via de app. Ik ben onderweg naar mijn werk in de stad. Ja, dat zal de horeca zijn, denk ik. Hartstikke druk daar en superleuk dat jullie er zijn. Ik hoef geen plaat aan te vragen, want ze zijn allemaal lekker. En Joris uit Amersfoort, die heeft zijn oortjes ingedaan. Dat zullen de AirPods zijn, denk ik. En ik wandel met mijn hond in het park en geniet van deze uitzending. Dankjewel in ieder geval voor de reacties. En Django bewijst met dit liedje uit dit jaar opnieuw zijn status als koning van het levenslied. Ondersteund door zijn kenmerkende diepe en warme stemgeluid. Dit is Waarom ben jij gegaan?
2: Ik

De Tremolo's. Silence is golden. Dankjewel Dorothea. Je ligt lekker in een bankje. Lekker hoor, in de tuin. Ziet er goed uit. En ja, ik zit te bedenken. Ik heb helemaal geen boodschappen gedaan vandaag. Gisteren eigenlijk ook niet. Toen had ik een lumpia besteld bij de Chinees. Plaatselijke Chinees. En dat is dan helemaal leeg, zo'n restaurant. En toen sprak ik met de eigenaresse. Die zegt, ja, dat is wel eenmaal zo. Hè. Dan is het einde van de maand. En we hebben allemaal vakantiegeld gehad. Maar dan is het weer te goed. Te warm. En dan zijn de restaurants redelijk leeg. Vooral de wat kleinere. Dat is toch eigenlijk best sneu. Maar ik moet vandaag even kijken wat ik ga eten. Het zal een tosti worden. Toch tomatensoep in de vriezer. Zoiets wordt het. Barbecue. Ja, zou misschien kunnen. Even snel naar de winkel zometeen. Even wat anders. Cela. Lionel Richie is een nummer waarin Lionel Richie terugkijkt op een verloren liefde. Het gaat over het accepteren van dingen die gebeuren. Hoe pijnlijk ook. Hij zegt eigenlijk dat, hoewel het moeilijk is, het leven gewoon doorgaat. En je verder moet. Dit is Lionel Richie dus, op Radio M Utrecht met Cela.

Nou, ik merk aan de reacties in de app van RTV Utrecht dat de muziek raakt bij de luisteraars. Ja, dat kan ook wel natuurlijk. Lionel Richie, Cela was een heel mooi voorbeeld ervan. Ja, dat is de kracht van muziek. En daar hadden we het net ook over in het eerste uur met Luna. Zij schrijft ook al haar nummers uit gevoel. En dat merk je. En dan komt het ook gewoon over. Hè? Je luistert naar Muziekplezier op deze zondagmiddag. En John Secada schreef dit nummer zelf. En nam ook een Spaanstalige versie op. Die heb ik nog niet eerder gehoord. Misschien moeten we een keer draaien. Op de achtergrond is bovendien niemand minder dan Gloria Estefan te horen. Als achtergrondzangeres. Oh, moet je maar eens even luisteren.

Muziekplezier op de zondagmiddag bij Radio M Utrecht met Aretha Franklin. You make me feel like a natural woman. Vanmiddag nog hebben we tussen 2 en 5 Erwin Peters met Pluk de Middag. Altijd weer interessant hoor, dat programma. Wat gaat het worden met Pluk de Plaat? Ik vond hem gisteren nog best lastig eigenlijk. Hij liet het maar horen, weet jij het? Ik zei nee, ik niet. En zometeen heeft hij weer een hele nieuwe klaarstaan. Dus reden genoeg om te blijven luisteren hoor. Ja, zeker wel.

Dat was Douwe Bob op Radio M Utrecht. Nothing to lose. We gaan eens even kijken wat het weer wordt. Nou, dat ziet er goed uit, hè, vandaag. De zomerse Pinksterdagen met ruim 30 graden. En morgen wordt het niet veel anders. De wind gaat er ook nog een klein beetje uit. Dus het wordt nog iets warmer qua gevoel. Maar ja, vanaf woensdag zo'n beetje, dan gaat de temperatuur onderuit naar een graad of 19, 20 graden. Dat is ook wel even lekker om bij te komen. Ja, dit is een beetje mijn levenslied van het hele leven geweest. I fooled around and fell in love. Dit is Elvin Bishop op Radio M Utrecht.

Op de valreep, aangevraagd door Sylvia en Suzanne uit IJsselstein. Hou me vast, want ik val. Zo, het is de zondagmiddag en dit was Muziekplezier. Ik dank jou voor het luisteren. En blijf ook luisteren, want straks Erwin Peters. Een middag vol plezier met Pluk de Middag. En wij spreken elkaar volgende week weer, maar blijf ook luisteren. Morgen ook met de top 100 van de jaren 60. Ook de

0: kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Juwelier Duvolé staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolé, aan de Traai 98 in Driebergen.
0: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: True Lease met Grenke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
2: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
5: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
6: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
8: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. Onder 32 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond er wateroverlast. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. En rond 9:30 in de avond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp met in totaal zo'n 90 kinderen is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden is hulp geregeld. In een dag tijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden er in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 mensen besmet. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. Ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al 1 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score.
12: Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
13: Beleef de Grebbelini. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelini.nl. Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
14: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
15: Trulies met Genke.
16: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
15: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
16: Precies wat we nodig hadden.
15: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
7: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op CoreDate.nl/nalatenschap.
15: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
18: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
9: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: Pluk de middag met Erwin Peters.

0: beste muziek uit de jaren 60 hoor je natuurlijk bij ons.
1: Luister morgen naar de 60s Top 100.
0: Edwin en Joost presenteren een dag vol muzikale herinneringen.
1: Zing mee met de Cats.
0: Procol Harum.
1: Boudewijn de Groot.
2: Meneer de president.
0: En de Beatles. Dus stem af op Radio M Utrecht en geniet van de 60s Top 100.
1: Morgen, tweede Pinksterdag, vanaf 10 uur.

Dames en heren, hier spreekt uw gezagvoerder Erwin Peters namens Radio M Utrecht, vlucht 93-1. De lokale temperatuur bedraagt inmiddels 28 graden in de schaduw. De cabineverlichting staat volledig op zomerstand. En de kans op barbecuegeur in Woonwijk is momenteel extreem hoog. Wilt u ervoor zorgen dat koffie, rosé en campingstoelen binnen handbereik blijven? Namens de cockpit en de gehele crew een hele fijne eerste Pinksterdag en een gezellige vlucht.

Wat een mooie single, hè? Ilse de Lange, Evergreen. Ze nam het een tijdje geleden op in een heel oude houten stal. Dat is net buiten Nashville in Amerika. Dat is natuurlijk een prachtige sfeer. Maar er stond een nogal humeurig paard in de stal ernaast. Dat constant met zijn hoeven tegen de wand stond te trappen. En de technicus die heeft echt uren moeten puzzelen om die doffe klappen uit haar zangspoor te filteren, staat hier. Ilse de Lange, Evergreen.

Bam. Ik neem een heel bekend liedje. In dit geval is het ook echt uberbekend. En ik wilde bijna een uitspraak doen, dan deze moet echt wel te doen zijn. Ik durf het bijna niet meer te zeggen. Ik neem een heel bekend liedje, de tekst in een ander jasje, in een andere taal. Ook in dit geval het origineel is Engels en op een totaal andere melodie. En aan jou is het de taak om te ontrafelen wat de originele titel en artiest is van dit liedje. Let op. We zijn dus op zoek naar de originele titel en artiest van dit liedje. Kun je zo meteen over een klein kwartiertje uitzoeken als ik jou naar telefoon heb. Maar dan moet je eerst wel raden. Want je krijgt het niet zomaar. Dan moet je wel wat voor doen. Originele titel en artiest.

zeg natuurlijk maar. Stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Mocht je dat onverhoopt voor de allereerste keer doen. De RTV Utrecht-app is daar uitstekend geschikt voor. Gratis te downloaden. Als je dat gedownload hebt voor meerdere dingen is die heel handig. Maar rechtsboven dan zie je knop App ons. Komt het hier in de studio binnen. Ben eens op zoek naar de originele titel en artiest van het liedje dat je net hoorde. Zo meteen nog een kleine recap, zoals je dat al noemt. Maar eerst hier de Two Man Sound.

Phil Collins van Two Hearts bij Radio Web Utrecht. En het komt uit 1989. En het komt uit de tijd dat de advertentie in de krant stond. Bent u die trage computer ook zo zat? De nieuwe Commodore 64 is nu in aanbieding bij de computerwinkel aan de Vredeburg. Nu met gratis joystick en het spelletje Pac-Man. Dat waren mooie tijden. Dat was echt een... de zomer van 1984. Daar gaat het plaatje over wat we in de aanbieding hebben. Dat wil zeggen in het item...

Joke, we zoeken het originele titel en artiest. Ik heb een liedje, heb ik helemaal letterlijk vertaald. Oorspronkelijk is Engels, de zomer van 1984. Het is een duo. In een ander jasje, hele andere melodie. En nee, het is niet Lulu. Even kijken. Bijna. Ria, bijna. Even kijken. Dat is nog best wel lastig. Wat is de originele titel en artiest van dit liedje? Maar.

0: Nou, laat weten. Je hebt nog een, even kijken, nog een paar minuutjes. 3,5 minuten ongeveer. Dan heb je kans dat ik jou aan de telefoon heb. En dan mag je uitzoeken. Maar dan moet je wel het antwoord goed hebben. We zijn dus op zoek naar de originele titel en artiest van het liedje wat je net hoorde. Dus de originele titel en artiest. Nou, vandaag heel veel zon, was je al opgevallen. 26 à 27 graden in de schaduw. Vanavond, de late avond, is het nog 22 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Heb je goed geslapen met het... ik heb zo slecht geslapen met de hitte. Ga daar niet over klagen, hoor. Dat is ook onbewolkt. Morgenochtend begint al met een graadje of 21. En morgen, tweede Pinksterdag, hetzelfde verhaal als vandaag. Alleen nog net even iets warmer.
1: Pluk de middag met Erwin Peters.

0: Het is Abel en onderweg uit het Stadsnieuws van 2000. De Utrechtse politie heeft gisteravond een einde gemaakt aan een illegaal kampvuur onder de Jan van Forensebrug. De daders bleken studenten te zijn die onderweg van Abel probeerden mee te zingen. Was jij daarbij toevallig, Samantha? Hallo?
1: Ik heb de helft nog gehoord.
0: Nee, er staat uit 2000 uit het Stadsnieuws dat de Utrechtse politie een einde had gemaakt aan een illegaal kampvuur onder een brug in Utrecht. En de daders bleken studenten te zijn die onderweg van Abel probeerden mee te zingen.
1: Oh. Nee, daar was ik niet bij.
0: Nee, daar was je niet bij.

0: aan Femi. Dank aan Femi, dus een vaste luisteraar. Jeetje, dat is een moeilijk woord. Luisteraar, laten we het gewoon zo houden. En Femi heeft een tijd geleden al de suggestie gedaan. Oh, ik wil graag Wake Me Up, iets van Wham. En dan in een soort van balladachtige versie. Dus dat heb ik in dit geval ook gedaan. En dat is dus deze versie geworden. Je had het antwoord al gegeven, maar ik heb hem... wat vond je van de versie trouwens? Jij?
1: Ik vond het origineel vind ik leuker.
0: Oh, oké, okay, ja, nee, je hoeft niet bang te zijn dat ik niet het origineel ga draaien, hoor, zometeen. Even nog een klein stukje van de plaat, dan komt hij. Het lijkt een beetje op kraag toch allemaal. Klein beetje Danny de Munk-achtig. Gaan we nog een klein stukje. Ja, we doen. Schitterburg, deze. Ja.

0: Ja, nou, wat is de originele titel en artiest? Vertel het. Het verlossende antwoord komt, dames en heren. Dat komt eraan van Samantha. Vertel.
1: Het origineel is Wake Me Up Before You Go Go van Wem.
0: Ja. Hey, ja. Is het trouwens nog gelukt, boekje lezen? Dat was je gisteren van plan.
1: Ja, het is gelukt.
0: Ja, zonder radio erbij, want daar hadden we het gisteren even over.
1: Ja, zonder radio.
0: Ja, zonder radio, oké, okay, ja. Wat voor boek is het trouwens?
1: Van Hendrik Groen, een boek.
0: Oh, en dat moet ik kennen. Ik ben niet zo heel erg geletterd. Wat is het, een leuk boek? Is het een licht boek of is het een moeilijk boek waar je inderdaad je kopie bij moet houden?
1: Oh nee, dit is heel eenvoudig.
0: Oh, oké. Okay. Maar waar gaat het over? Is het een aanbevelend, beveel je het aan, het boek? Nee, laat maar.
1: Ja, nou ja, nee. Het is de vierde uit de serie die ik aan het lezen ben.
0: Wat zei je?
1: Het is de vierde uit de serie die ik aan het lezen ben.
0: Het is een serie.
1: Maar het is heel simpel geschreven. Maar er is ook een tv-serie van gemaakt een aantal jaar geleden.
0: Oh, hoe heet die dan?
1: Dat heet Het Geheime Dagboek van Hendrik Groen.
0: Ik schrijf het even op, wie weet het. Morgen ben ik vrij en morgen ga ik de hele dag met mijn ass op de camping liggen. Dus misschien... Ik heb altijd, als ik op vakantie ben of even een dagje weg, dan neem ik altijd echt 3 boeken mee. En soms, ik lees er niet allemaal 3 uit, maar als ik op vakantie ben, een week of 2 weken, en dan neem ik 4, 5 boeken. En ik heb altijd tekort. Dat is alweer een tijdje geleden. Maar, dus wie weet, kan ik de hele serie meenemen. Even kijken, heel iets anders. Je hebt gewonnen. Dat wil zeggen dat je uit mag zoeken uit de prijzenkast. De shopper hebben we, een puzzelboek, een notitieboekje, koeltasje, toilettasje of de rugtas.
1: Is het weerstation er niet meer?
0: Nee.
1: Oh, zo jammer. Ook niet ergens onder in de kast?
0: Niet onder in de kast, nee. Nee, is het...
1: Och. De shopper.
0: De shopper?
1: Ja.
0: Nou, die komt eraan.

was 1976 en in de bioscoopagenda stond nu te zien een bioscoopwolf aan de Oude Gracht. Rocky met Sylvester Stallone, een film die u garandeert met gebalde vuisten verlaat. Dat was 1976. Je hoorde Lou Rawls bij Radio M Utrecht. En er wordt beweerd dat dat Lou standaard een klein zilveren zakflesje met warme honing en citroensap in zijn binnenzak droeg om zijn stembanden soepel te houden. Is dat zo'n heupflacon? Maar volgens mij, daar zit toch iets anders in. Zo'n heupflaconnetje is toch bedoeld voor andere dingen? Tenminste, dat toch? Heel iets anders. Je ziet het bijna voor je. Let op. Zo'n studio begin jaren 70. Houten panelen. Koffie die al 3 uur oud is. Asbakken waar complete bergketens in liggen. En dan een gast rug kapot. Letterlijk. Die man die kan nog maar net gitaar spelen zonder pijn. Dus in één keer moet alles anders. Minder hard, minder stampen, meer ruimte. En ergens daar zit hij dus, met een akoestische gitaar op schoot. Een beetje onderuit gezakt, mondharmonica om zijn nek. Alsof hij liever buiten in de regen hout stond te zagen dan in een studio was. En die band die denkt ook, wat moeten we hier nou weer mee? Want hij stond bekend om herrie, om snerpende gitaren. Rauw, kapot mooi. En nu komt hij dus in één keer met een liedje dat bijna fluistert. Nou serieus, alleen dat refrein al. Alsof iemand midden in de nacht zachtjes toegeeft, ja, ik zoek gewoon iemand. Meer niet. Dus geen groot gedoe, geen rocksterplaat. Gewoon iemand die blijft. En het bizarre van het hele verhaal, juist dat werd zijn grootste hit ooit. Neil Young, Heart of Gold, bij Radio M Utrecht.

0: EVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
1: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
0: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
2: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
3: Wat een goed plan.
2: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
3: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
2: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: True Lease met Grenke.
8: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
7: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
8: Precies wat we nodig hadden.
7: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
10: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
12: Jeroen van Kam met het NOS-journaal. De Turkse oproeppolitie heeft het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP in Ankara bestormd. De politie gebruikte daarbij traangas en rubberen kogels. De bestorming komt nadat de gouverneur van de Turkse hoofdstad het bevel had gegeven om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. De rechtbank besloot deze week dat iemand anders de partij moest leiden en dat veroorzaakte veel onrust. Turkse rechters hebben het al langer gemunt op oppositiepartijen CHP. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Hij zit nog steeds vast. Vanwege het warme weer dit Pinksterweekend nemen sportevenementen en festivals maatregelen. Zo zijn er op meerdere plekken extra waterpunten. In Enschede zijn er op het Fresh Festival overkappingen aangebracht. In Lichtenvoorde staat er op het Over de Top Festival zonnebrandsmeerpunten. En de organisatie van de Pinksterconferentie Opwekking in Biddinghuizen stuurt bezoekers een paar keer per dag een pushbericht op hun telefoon. Daar staat in dat ze zich op tijd moeten insmeren. Door de hitte is in Maastricht de marathon geannuleerd. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. Kinderen van 7, 8 en 9 speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 gisteravond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. Kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Een groot deel van de gevangenen die in de PU Vught gisteravond geëvacueerd zijn aan brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PU Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel!
14: snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
15: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
14: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
16: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
17: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
18: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
17: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
19: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
16: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
20: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
21: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
22: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
23: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
24: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
25: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
11: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
26: Pluk de middag met Erwin Peters.

Zo grappig, hè? Bjorn van ABBA die kreeg het ritme van dit nummer tijdens het hardlopen langs een mistig Zweedse meer. En hij was zo bang dat hij het zou vergeten dat hij de hele route takka chika hardop bleef herhalen. Dus ergens in Zweden hebben wandelaars gedacht, die man die spoort niet. Die heeft gewoon een hit in zijn hoofd. Ja, goedemiddag.

Hoor je zo meteen onder andere Bette Midler, To Deserve You, To Deserve You. Ja, Fortunes en Seasons in the Sun. Na Spender Ballet, Only When You Leave. Leuk dat je erbij bent.

Bette Midler, The Deserve You. Ach, ze nam dit nummer op in een hele volledig verduisterde studio. Ze had de technicus ook gevraagd om 50 van die hele zware, geurende vanillekaarsen rond haar microfoon aan te steken om een soort van spirituele sfeer te creëren. Alleen, ze was na afloop zo duizelig van de rook dat ze gewoon bijna flauw viel. Ja, nou, wat was bij jullie thuis echt Pinksteren? Daar gaan we het over hebben. Dan was het met z'n allen op de fiets naar de Meubelboulevard Kerk of juist urenlang kaarten onder een klapperende luifel. Stuur je berichtje naar de studio van Radio Emiet.

en dan toch met een natte slagroomtaart onder een partytent zitten. Gerda van Eck die zegt, ja, eerlijk gezegd weet ik het niet meer. Ik denk dat het gewoon een lang weekend was. En dat vind ik ook gewoon heel eerlijk. Het is gewoon heerlijk eerlijk zelfs. Geen groot familieverhaal, gewoon... Ik weet het niet meer. Gerard Scheppingen die maakt er een compleet tuinfeest van. Happy days are here again, zegt hij. En Gerry Ober Knophout, ja, we kijken Ajax FC Utrecht. Tuurlijk, verder genieten van de zon en Radio Utrecht. Ja, kijk, ook gewoon Pinksteren nu. Ja, voetbal, zon, radio aan en helemaal prima. Heel goed. Sera de Grote schrijft, ja, één weet ik zeker. Er werd naar de kerk gegaan of gegaan moest. En daarna, dat heb ik meteen afgeschaft toen ik het huis uitging. Daar hoor ik ook wel een klein beetje de opluchting. Tineke Elbers Kraus die zegt, we gingen vroeger lekker naar de camping in Amerongen. Niks, geen meubelboulevard. En Wilma de Kruif Lotte die zegt, ja, tweede Pinksterdag korfbaltoernooi op het Zuilense Laantje. Limonadeflesjes zoeken voor staatsgeld. Ja, dat was vroeger, hè? Met zo'n plastic kratje. En dan denken dat je financieel onafhankelijk werd van die drie flesjes, lege flesjes. En deze was trouwens ook nog prachtig van Karen Hulsdouw. Die zegt, ja, wij gingen altijd proefkamperen. En een keer waren ze de tentstokken vergeten. Dus zij en haar zus die sliepen onder het bed van hun ouders in de kampeerbus. Ja, dat is krap. Ik zie het helemaal voor me. En misschien, nou, niet de mooiste, maar deze kwam ook binnen. Van Henk van Beek uit Nieuwegein, die zegt... Ja, bij ons thuis was Pinksteren pas echt begonnen. Als mijn vader de vouwwagen ruziend openklapte... en mijn moeder al zei dat we volgend jaar gewoon thuis bleven. Oh ja, ik ben heel benieuwd. Hoe zag Pinksteren bij jullie er vroeger uit? Stuur een berichtje naar de studio. Zou ik leuk vinden.

0: Ja. Ik bleef geloven. Numidia. En dat was ook met voetballen Ajax FC Utrecht. Wat een wedstrijd ook. Ja, mensen die zitten natuurlijk de wedstrijd Ajax FC Utrecht te kijken. Die is nu afgelopen. En ik heb het niet live kunnen zien, maar wat een wedstrijd moet dat zijn geweest. Ik bedoel, heel lang achter 1-0 in de 105e minuut. FC Utrecht maakt gelijk. En ja, weet je, gelijkstand betekent strafschoppen nemen. En ja, hebben we er eentje gemist. En gaat Ajax Europees voetbal spelen, FC Utrecht niet. Maar wat moet dit een wedstrijd zijn geweest om deze live te zien, zeg. Jongen. En chapeau, echt. Het is niet anders. Ach ja, nou ja, even over andere wel leuke dingen. Vandaag heel veel zon, 26 graden in de schaduw. Vanavond, later in de avond, is het nog 22 graden. Vannacht dan koelt het af naar een graadje of 13. En dan is het ook onbewolkt trouwens. Morgenochtend begint met een graad of 21 al. En morgen, dat is de tweede Pinksterdag, hetzelfde weer als vandaag. Maar alleen nog net even iets warmer.
1: Pluk de middag met Erwin Peters.

Zo. Ja, Mr. Big bij Radio M Utrecht. Mr. Big to be with you uit, was het 19... Mr. Big, even kijken, wat was het nou? Oh ja, 1992, och. De jongere rubriek van het Utrechtse Nieuwsblad. De rage van dit voorjaar, de yo-yo. Op het schoolplein van het Bonifatius College worden inmiddels hevige toernooien georganiseerd tijdens de grote pauze. Dat was 1992. En dit is nu... Dat is het spelletje 3 voor 4 bij Radio M Utrecht. Het is jouw kans op de eeuwige roem en de prijzen bij Radio M Utrecht. 3 voor 4, dat zijn 3 platen met 1 overeenkomst. Het kan zitten in hetzelfde woordje of het onderwerp in de titel. Kan ook in de namen van de groep of artiest zitten. Omdat het buiten warm is, hebben we het leek makkelijk gehouden. Zijn leuke platen, passen bij het weertype. Ben je er klaar voor? 3 platen, 3 aanwijzingen. En dit is aanwijzing nummer 1.

En dat was aanwijzing nummer 1 in het spelletje 3 voor 4 bij Radio M Utrecht. Dat zijn de drie platen dus. Met één overeenkomst in hetzelfde woordje. Dat kan in het onderwerp zitten. Dat kan ook in de namen van de groep of artiest zitten. Hè? Als je een idee hebt, stuur het dan even. Stuur dan even een WhatsApp-bericht naar de studio. Dat kan via de app van RTV Utrecht. Rechtsboven app ons. Drie platen, drie aanwijzingen. Je hebt er eentje gehad. Dat betekent dat dit aanwijzing nummer 2 is.

Nou, deze plaat, het leek al zomer, toch was het pas eind mei, is gewoon de eerste regel. Nou, deze, dat liedje komt toch helemaal tot z'n recht op dit moment ook. Ik ga niet zeggen wat de titel is, want dat is het onderdeel van het spelletje. Dit was aanwijzing nummer 2. En dat is de ene laatste aanwijzing in het spelletje 3 voor 4 bij Radio M Utrecht. Zijn heerlijke platen, die passen volgens mij echt bij het weertype ook. Hè? Ook al doe je dan niet mee met het spelletje, ook al is het misschien makkelijk. Maar ik weet niet, ik hoop dat jij net zoals ik hier echt gewoon staat te genieten als een gekko. Dat was de ene laatste aanwijzing. We hebben er nog eentje. We zijn 3 aanwijzingen. Hè? In het spelletje 3 voor 4. 3 aanwijzingen. 3 platen met 1 overeenkomst. Dat was dus aanwijzing 2. Heb je hem al te pakken? Nou, hè? Dat zal toch wel een opgave zijn? Nou, app het dan naar de studio. Via Radio M. Na Radio M via de app heb ik je misschien aan de telefoon zo meteen na aanwijzing nummer 3.

0: Lekker een drankje erbij, inderdaad. Ja, dit is aanwijzing nummer 3 in het spelletje. 3 voor 4 bij Radio M Utrecht. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Is dit, even kijken, een van de twee, hè? Want jullie doen met z'n tweeën. Peter, Rita, wie is dit?
1: Peter en Rita, ja, maar Rita die is even ergens anders bezig. Ik heb ze ingestuurd.
0: Ja, oké, dan heb ik de juiste persoon aan de telefoon, hè?
1: Ja, toch?
0: Nou, vertel, Peter, hoe bruin ben je inmiddels op de schaal van Dries Groefvink tot ongekookte slaafvink ongeveer? Waar zit je dan?
1: Ik denk bij een biefstukje.
0: Een biefstuk? Ja, rood, rare, well done? Of,
1: ja, middel.
0: Heb je de opblaas van Mingo opgeblazen of ligt hij nog half levenloos in de schuur?
1: Nee, wij zijn altijd druk in de tuin. En ik ben nu net de voorbereiding aan het treffen, want mijn zoon en kleindochter die komen straks om even de barbecue aan de praat te krijgen.
0: Ja. Oh, okay, stel, ik kom nu bij jou aanwaaien. Wat krijg ik dan? Een raketje, een lauwe rosé of een tuinslang in mijn gezicht?
1: Wat? Je bent altijd welkom. Er is altijd wel wat te snaaien.
0: Ik hoor barbecue, Peter. Dus ik ga mezelf even lekker uitnodigen. Nee, heerlijk. Ja, het is toch fantastisch weer ook, hè?
1: Het is zeker.
0: Oh, nou, en ja, het muziekje op de achtergrond is natuurlijk ook helemaal in de juiste temperatuur, juiste stemming. Ja. Heb je nog voetbal gekeken of interesseert je?
1: Ook nog even gekeken, helaas. De tranen schoten in mijn schoenveters.
0: Dat kan me iets bij voorstellen. Ik heb het niet live kunnen zien, maar ik zie op teletext. We hebben nog teletext hier rond. Ajax schrijft laatste Europese ticket. Dat hadden wij kunnen zijn. Maar het was ook zo verdiend geweest. De 105e minuut toch nog gelijk maken?
1: Ja.
0: Oh, dan zie je toch echt. Ja, weet je, de zweet in je pil na. Dat was toch een wedstrijd uit duizenden, denk ik.
1: Daar staat het zweet in je string.
0: Ja, toch of niet? Ja. Ik denk. Beelden bedankt, Peter. Tuinslang in jouw gezicht. Nee. Maar dat was toch wel een wedstrijd, of niet?
1: Dat was het zeker. En ik zat al bijna weer te denken, dat wordt weer lucky. Hoe heet die club ook alweer daaruit 0-20?
0: Ik heb geen idee waar je het over hebt. Laat het over andere dingen. Een spelletje wat je wel kunt winnen. En volgens mij, tenzij je nou echt het verkeerde antwoord gaat geven. Maar 3 voor 4, 3 platen met 1 overeenkomst. Vertel, Peter, wat is de overeenkomst?
1: Het was het woordje zomer. Ja, tenminste 2 keer in het Engels zomer en 1 keer in het Nederlands zomer.
0: Ja, dat is het. Ja. Van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Jij mag uitzoeken. Even kijken, we hebben in de prijzenkast een shopper, een puzzelboek, een notitieboekje, een koeltasje, een toiletbosje. Een toilettasje. Of een rugtas.
1: Doe de shopper maar.
0: Oh, wordt er mee bemoeid nu?
1: De directrice bemoeit zich er ook even mee. Maar ze staat hier wat te roepen, wat straks ook al gevraagd werd. En dat was er niet. Weersenton hebben we niet nodig, want zij is net. Ik zeg altijd Rita Pelleboer. Van vroeger, Rita Pelleboer.
0: Ja. Voor de rest wel een leuk leven. Ik hoor, je gaat straks barbecue, dus je kunt het van je afeten als je eenmaal eten bent.
1: Dat gaat lukken.
0: Dan blijf even hangen, dan ga ik even de gegevens noteren. Wat moest het nou worden ook alweer? Want ik ben er nou weer kwijt.
1: Die shopper.
0: Oh, de shopper, ja. De shopper.
1: Ik zeg altijd, als de mensen langs komen weer, die tas wil ik niet zeggen, de schopper.
0: Schopper. Maak het allemaal niet zo erg, Peter. Je weet nooit hoe dat opgevat wordt daar. Blijf hangen en doe Rita ook de groeten. Dit is Johnny Hates Jazz.

0: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
1: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van Wieferen in Amersfoort geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
2: 20% korting?
1: Ja, ook bij Van Wieferen.
3: In de mooiste Mitchell-golftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
4: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
5: 2 grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
6: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
7: Woonboulevard Utrecht is tweede Pinksterdag open met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
8: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
9: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
12: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
13: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
14: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
13: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
14: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
15: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
16: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
17: Radio M Utrecht.
18: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook de Franse president Macron reageerde. Hij spreekt van een verdere escalatie. EU-buitenlandchef Kallas zegt dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in een impasse verkeert. In China zijn bij de gasexplosie in de kolenmijn niet 90, maar 82 mensen om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten was de situatie na het ongeluk erg chaotisch, waardoor geen goed aantal kon worden doorgegeven. Ook had de eigenaar van de mijn geen goed overzicht van wie er aan het werk was. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen, maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door de neerkomende brokstukken. In de Turkse hoofdstad Ankara heeft de politie het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP bestormd. Dat gebeurde nadat de gouverneur van Ankara had bevolen om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. Hij werd 3 jaar geleden verkozen tot leider, maar de rechter verklaarde de uitslag ongeldig. Vanwege het warme weer nemen veel sportevenementen en festivals maatregelen. Op meerdere plekken zijn waterpunten en overkappingen aangebracht. Bezoekers van de Pinksterbijeenkomst Opwekking in Biddinghuizen krijgen een pushbericht wanneer het tijd is om zich in te smeren. In Maastricht is de marathon geannuleerd. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel. Hij liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Champions League. De Conference League. Het weer dan nog. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden. In het zuiden lokaal 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
20: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert koken plus baden uit Breukelen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
21: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
22: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
23: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
24: Boek nu Moulin Rouge The Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical10daagse.nl.
23: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
25: True Lease met Grenke.
26: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
25: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
26: Precies wat we nodig hadden.
25: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
27: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
28: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
29: Hans, alleen de prijs is anders.
30: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
31: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
32: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
33: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
32: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
34: Pluk de middag met Erwin Peters.
35: Radio M Utrecht.
36: Vakantie, man.
35: Ben ik al bruin?

Mooi hè, een advertentie. 1967 is dit. Het zijn de Monkees bij Radio M Utrecht. 1967, A Little Bit Me, A Little Bit You. Historische Utrechtse bron. Ja, leuk. Advertentie uit de krant. Utrechtse Nieuwsblad. Nieuw bij de HEMA aan de Oude Gracht. De Monkey Pet. De nieuwste raadje voor jongeren deze Pinksteren. Slechts €2,50 per stuk. Wees er snel bij. Zo, er waren nog eens tijden. Nou, dit is uur nummer 3 van Pluk de Middag op deze tropische zondag. De eerste Pinksterdag 2026. Op een mooie Pinksterdag. Ik ben Erwin, leuk dat je erbij bent.

0: beste muziek uit de jaren 60 hoor je natuurlijk bij ons.
1: Luister morgen naar de 60s Top 100.
0: Edwin en Joost presenteren een dag vol muzikale herinneringen.
1: Zing mee met de Cats.
0: Procol Harum.
1: Boudewijn de Groot.
2: Meneer de President.
0: En de Beatles. Dus stem af op Radio M Utrecht en geniet van de 60s Top 100.
1: Morgen, tweede Pinksterdag, vanaf 10 uur.

Dames en heren, goedemiddag. Welkom aan boord van Radio M Utrecht, vlucht 93-1. Met directe verbinding naar een luie eerste Pinksterdag. Wij maken u erop attent dat het verplicht is vandaag minimaal één keer. Wat is het toch lekker buiten, hè? Te zeggen. Uw handbagage mag bestaan uit een koelbox, zonnebrand of een bak koffie onder een klapperende luifel. Flight attendants, cabin crew, please take your seats voor gezelligheid. Wij wensen u namens de gehele bemanning een prettige vlucht.

0: Hartstikke idee. Dat was Vincent Moor, por favor, Moor bij Radio M Utrecht. Goedemiddag, leuk dat je luistert op deze eerste Pinksterdag. En de vraag die je stelde was, wat was vroeger bij jullie echt Pinksteren? En er komen heel veel leuke reacties. Ja, maar ook een reactie van Ad, dit, ik bedoel, als ik... Even eerlijk, hè? Als jij nu terugdenkt aan vroeger Pinksteren, hoor je dan nog steeds automatisch kerkklokken en vermoeide voeten?
1: Ja.
0: Toch, denk ik, of niet?
1: Ja, inderdaad. Wij moesten vroeger om 8 uur opstaan, toen waren we al een jaar of 8. Ja. En we waren met 4 kinderen thuis. Dan moesten we om 8 uur opstaan, dan was het wassen, aankleden, eten, 9 uur weg. 3 kwartier stiefelen, want mijn vader was nogal iets langer dan ik. Dus je had grote stappen. Dus wij moesten als kleine stapjes, als kinderen erachteraan rennen bijna. En dan moest je vanaf Zwijndrecht, moesten we dan naar Hendrik de Wambacht. Oh. Naar de Zwarte Kousenkerk. Dus dan weet je het wel. Oh. Hoedje op, zwarte kleding. Oh. Niet fietsen, geen autoradio. Die hadden we dus niet. Maar je mocht niet fietsen, dus je moest 3 kwartier lopen. Dan zit je in de kerk, om 9 uur begint de kerk. Om 9:45 zit je 3 kwartier met je ogen dicht. Zowat. Heel een half uur. En dan was het vanaf 9:50 tot 12:00, 11:45 in de kerk. Dan moest je weer 3 kwartier lopen naar huis toe. Ja, dan was je dus om 1:00 thuis. 12:15 eten. Ja, 2:00 een poosje rusten. Om 3:00 een kopje thee. 3:45 weer weg. Hoedje op. Aankleden. 3 kwartier lopen. 4:45 in de kerk. 3 kwartier, 2,5 uur in de kerk zitten tot 7:00. Eerder dat je thuis was, was 7:45.
0: Oh.
1: En dat was voor ons echt...

0: dan was het genoeg.
1: Maar als kind, hè, zit je dan braaf stil in die kerk? Of was je na anderhalf uur al complete glas en lood raam aan het tellen, als je die al had?
0: Nou, ja, zoiets wel. Maar, en dan zat je dus te bidden, zat je drie kwartier met je ogen dicht. Dat je gewoon in slaap viel, dan kreeg je weer een opblazer om je wakker te maken. Want ja, je was moe van al dat lopen.
1: Oh.
0: En dat was echt een... En dan was het vanaf een jaar of acht tot een jaar of 15, zeg maar. En toen is op een gegeven moment het huis van mijn moeder, wat ze gekregen had van de vader, verkocht. Toen zijn we naar het andere huis verkocht in Nederhoven. En toen mochten we dus met de fiets naar de kerk.
1: Oh.
0: En dan was het maar anderhalf uur. Ja, dus...
1: Dat was wel een verbetering, zeg. Hey.
0: Dat was een hele verbetering.
1: Oh,
0: en dat was geen Zwarte Kousenkerk meer, dus dat was hervormd.
1: Ja, dat was wel een verbetering. Maar mag ik vragen, wat doe je nu dan met de Pinksterdagen? Blijf je dan gewoon thuis of ga je nog steeds ga je wel naar de kerk, maar dan een andere?
0: We zitten lekker op de camping, vrij en blij.
1: Dat snap ik wel. Dankjewel voor je verhaal.
0: Graag gedaan.

0: deze oom Paul. Hij schijnt een keer 4 uur lang vast te hebben gezeten in een lift van de studio, waarbij hij dus uit pure verveling een compleet nieuw nummer op zijn mouw heeft gekrabbeld. Dat ben je pas artistiek lekker bezig. Cher staat trouwens voor je klaar met Strong Enough. Maar eerst dus het weerbericht vandaag. Nou ja, moet ik zeggen, heel veel zon. Yo, echt, vertel eens wat nieuws. 26, 27 graden in de schaduw. Vanavond tot later in de avond blijft het heerlijk. Echt heerlijk, heerlijk. Met XXL, 22 graden. Vannacht dan koelt het af na een graad over 13. En dat is het ook onbewolkt. Morgenochtend begint met een graadje of 21 al bijna. En morgen, tweede Pinkse dag, hetzelfde verhaal als vandaag. Maar dan nog even net een tikketje warmer. Hartstikke idee.
1: Pluk de middag met Erwin Peters.

Het is Strong Enough bij Radio M Utrecht. Je luistert naar Pluk de Middag. En om vijf uur, dan is het het Gouden Weekend met Edwin Meerman. En dan is het ook 24 mei. Dat wil zeggen de week van 24 mei, maar dan in een heel ander jaar. We gaan terug naar een tijd waar veel moeders nog zeiden... niet te dicht op de televisie zitten hoor, dat is slecht voor je ogen. Een tijd waarin je bij de SNV-man nog gewoon een puddingbroodje kocht... en iedereen wist hoe laat hij door de straat kwam. In Utrecht staan de etalages vol met donker eiken meubels... glas- en loodlampen en van die enorme stereo-installaties... met knoppen waar je een vliegbuffet voor nodig had. Bij de benzineprijs kijkt iedereen ineens naar de prijsborden... want tanken begint langzamerhand een serieus gespreksonderwerp te worden, toen ook al. In Hoogkaterijnen loopt iedereen met tassen van V&D, CNA of Foto Klein... en ergens ruikt het naar verse stroopwafels en natte vloerbekleding. En op de radio hoor je een nummer dat zo vaak gedraaid wordt... dat mensen het of geweldig vinden of er compleet gek van worden. En op de campings in Nederland staan mannen al 20 minuten zwetend een voortent op te bouwen... terwijl iemand roept, handleiding, die hebben we niet nodig. En precies in die sfeer neemt Edwin Meerman hier straks mee... naar de week van 24 mei 1981.

Nou, ik vind het fascinerend, hè? Dat sommige liedjes niet klinken alsof ze geschreven zijn, maar alsof ze gewoon ergens midden in de nacht zijn opgevangen. Ken je dat? Alsof iemand per ongeluk zijn hart heeft laten liggen in de studio. Je ziet het bijna voor je. Zo'n donkere ruimte, half lege koffiebekers overal, asbak vol peuken. Een drummer die met zijn stokken op zijn knie zit te tikken en ergens achter glas. Een man met een gitaar die eigenlijk veel te rustig blijft voor iemand die zo'n verhaal zingt. Want dat was dus het hele ding. Iedereen verwachtte een grote blues-uitbarsting. Zo van ram die versterker open, schreeuwen, gieren de solo. Maar nee, hij hield het klein. En dat maakte het dus juist pijnlijk. Serieus, hè? Dat herken je meteen als luisteraar. Die momenten waarop iemand doet alsof alles normaal is, terwijl je voelt, ja, dit gaat compleet mis. En het lied draait eigenlijk om het ergste wat er is. Niet ruzie, niet drama, nee, twijfel. Dat je naast iemand woont, letterlijk, naast iemand, en langzaam begint te vermoeden dat daar iets gebeurt waar jij buiten staat. Dat beeld alleen al. Een straat in avondlicht, gordijnen half dicht, een auto die net iets te laat wegrijdt en jij doet alsof je niks merkt. En dat is dus het kracht van het nummer. Het klinkt niet boos, het klinkt verslagen, moe. Weet je, alsof iemand zijn trots probeert recht te houden met duct tape en een glas whisky. En toen ze klaar waren met opnemen, schijnt iedereen in de studio even stil gebleven te zijn. Geen grapjes, geen stoer gedoe, gewoon stilte, omdat ze voelden, oei, dit komt wel heel dichtbij. En dat gaat over dit liedje van de Robert Cray Band, Right Next Door.

Sally Shaw bij Radio Web Utrecht. And always something there to remind me. Zometeen heel veel plezier bij Edwin. Edwin Meerman in het Gouden Weekend. Daarin is het ook 24 mei. De week van 24 mei. Maar dan in een ander jaar. En dat jaar is 1981. Veel plezier.

0: jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
2: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Dalhuizen Slapen en Wonen in Woudenberg geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
1: 20% korting?
2: Ja, ook bij Dalhuizen.
0: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
3: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremmelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegrebbelinie.nl.
4: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
7: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
6: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
7: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
10: Oh, wat betekent dat voor mij?
9: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
10: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
9: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
10: En moet ik verder nog ergens op letten?
9: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
12: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten bij de raketaanval beschadigd. 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. De Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP in Ankara bestormd en ontruimd. Ondanks tegenstand van CHP-aanhangers werkten agenten zich naar binnen om de afgezette partijleider Özgür Özel te verjagen. Daarbij werd traangas ingezet en werden rubbele kogels afgevuurd. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter, die bepaalde donderdag dat Özel uit zijn ambt gezet moet worden en dat zijn voorganger het weer over moet nemen. De CHP noemde die beslissing een poging tot een staatsgreep en bedoeld om de partij te verzwakken. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in het hotel naast het ingestorte gebouw. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigt in gelijkspel. Er liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. En dan nog het weer. Tot besluit volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. Maximaal liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen wordt het een zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
13: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
14: Beleef nu al het ultieme vakantiegevoel op de Midget Golftuinen Lage Vuursche. Kijk voor alle informatie over de Midget Golftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
13: Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: In Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
10: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
11: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.

0: Chinezen en dat in de week ook nog eens waarin de Veenendaallijn werd heropend. Eind mei 1981 was dat. En deze zondag ook gewoon over een werkdag, een 9 to 5 morning train tussen haakjes. Dat was ook wel belangrijk, want er was nog een 9 to 5, heel toevallig. Die horen we ook nog zo van Dolly Parton.
1: Het is zondagmiddag. Dit is het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
0: En wij zijn hier gewoon van 5 tot 7 met deze week dus van mei 1981. Het geluid van 45 jaar geleden. Hier en daar ook nog zeker wel op 45 toeren. En we draaien ze vooral uit de nationale hitparade. En in het volgende uur ook nog aandacht voor de top 10 van deze week. En er zit ook wel weer wat van die leuke krentjes uit de pap bij zo die we op tafel hebben vandaag. Geschiedenis aan de dis met de kranten van diezelfde week. En wat fragmenten uit ons radio- en televisiearchief. Bijvoorbeeld over de Tweede Kamerverkiezingen. Want die hadden we met ook nog een mooi eerbetoon aan Koos Postema. Want die presenteerde toen de uitslagenavond. We duiken er zo even in. En ook in de kranten de voetbaluitslagen nog even daarover gesproken.
2: Voor de bal, ben je man.
0: Dit was toen ook een voetbalhitje voor Henk Spaan. En in het volgende uur hebben we Rain in May van Max Werner. Dit gaat ook over een grijze dag.

En de muziek gaat lekker door. Uit deze week van 1981. Yarbrough and Peoples. Met een eerbetoon ook tevens aan Kevin Yarbrough. De mannelijke helft van dit echtpaar. Vorig jaar overleed hij in juni. En dit was Don't Stop the Music. Toen op de weg terug deze week. Ging al een tijdje mee in de nationale hitparade, zag ik. De kranten van deze week. Met veel over de verkiezingen die er dus zijn. Ook nog een fragment, zoals ik al zei, daarvan. Daarnaast ook een berichtje over prinses Juliana. Ze krijgt een cadeautje van haar buren. Ze is inmiddels al ruim een jaar geen koningin meer. Maar nog volop in de belangstelling. En ook het bericht dat Nederlanders dol zijn op koffie. We lezen zo meteen dus even door uit deze krant. Maar eerst is hier Peter Maffay. Mooie Pinksterdag vandaag. Misschien zijn er ook wel veel Oosterburen hier op bezoek. Dit was toen zijn hit. Man's

0: Maar eerst gaan we eventjes naar de berichtjes uit de kranten van deze week. En nu we het toch even over voetbal hebben, laat ik beginnen dan met de uitslagen. Want het seizoen is nog altijd niet voorbij in deze meiweek. In de Eredivisie bijvoorbeeld PEC Zwolle-Utrecht werd gespeeld 0-3. En in de Eerste Divisie was er Amersfoort-Veendam. Dat werd 2-1. Een leuk cadeautje voor onze voormalige koningin. Dat is inmiddels ruim een jaar niet meer. Prinses Juliana krijgt op 30 mei een cadeau van haar buren. Vorig jaar ontstond bij de bevolking van Soest spontaan het plan om onze vorige majesteit te bedanken voor alles wat ze voor ons land heeft gedaan. En ook om de nauwe plaatselijke band die tussen Soest en het Koninklijk Huis bestaat nog eens te onderstrepen. En onder voorzitterschap van burgemeester Paul Scholten werd uit alle fracties van de gemeenteraad een comité gevormd. Buren geven een bank en die krijgt ze dus aangeboden op 30 mei. Die komt te staan dan tegenover Paleis Soestdijk bij het Soester toegangshek. En het is dan ook precies een jaar geleden dat het laatste defilé werd gehouden. Het was toen een maandje uitgesteld vanwege de troonswisseling. Dus voor onze lieve prinses tegenwoordig, Juliana. En dan drinken we ook graag koffie in ons land. Afgelopen jaar hebben we weer meer gedronken. Per hoofd van de bevolking nam het verbruik van koffie toe van 7 naar 7,3 kilo. Dat is ongeveer 4 kopjes per dag. En als je dan ook nog poederkoffie meerekent, zitten we zelfs op gemiddeld 4,6 bakjes. En dan is er uiteraard deze week veel te melden over de verkiezingen, want we mogen naar de stembus. En er is ook nog een pleidooi om het stempotlood af te schaffen en te vervangen door een balpen. Dat verrassende advies stuurde het hoofd van de afdeling bevolkingszaken van de gemeente Den Haag. Dat is de heer Breuren aan de vooravond van de verkiezingen naar de kiesraad. Het rode potlood vindt deze topambtenaar, die overigens in de residentie het al 40 jaar organiseert, ouderwets en onpraktisch. Het is kwetsbaar door de breekbare punten. Je moet vaak echt hard drukken om het vakje duidelijk rood te krijgen. Een balpen schrijft vloeiender en dikker. Dat is dus zijn ervaring. En daar zou hij best wel eens gelijk in kunnen hebben. En dan meteen maar even naar die uitslagenavond. En dat is meteen een eerbetoon aan Koos Postema.
1: Dames en heren, voor de mensen die wel bijzonder laat hebben ingeschakeld, nog eenmaal de zetelverdeling als de nieuwe Tweede Kamer eruit zal gaan zien. In percenten kan er nog iets veranderen. De zetels worden 44 Partij van de Arbeid, verlies 9, 48 CDA, verlies 1, VVD 26, verlies 2, D66 17 zetels, winst 9, SGP 3 zetels, blijft 3 zetels, PPR 3 zetels, was ook 3 zetels, CBN 3 zetels, was 2 zetels, winst 1, GPV blijft 1 zetel. De PSP wordt 3 zetels, een winst van 2 zetels. De Boerenpartij, de RVP nu geheten, verdwijnt uit de Kamer, evenals DS70. Erin komt de RPF van Meindert Leerling. Hij krijgt met zijn vrienden tezamen 2 zetels in de nieuwe Tweede Kamer. Dit waren de Tweede Kamerverkiezingen 1981. Goedenavond.

een soort Bonnie Tyler. Hè? Met dat stemgeluid zo. Kim Carnes was dat, stijgende naar nummer 31 deze week in de nationale hitparade. Bette Davis Eyes. Ze is niet de enige, Kim. We hebben er nog eentje straks. Net als die andere Henk die ik nog beloofd had. Nou, daar is hij meteen. Hij was op weg naar zijn 35e verjaardag. En net als onze kerstverse majesteit Beatrix voelde hij zich toch ook een koning.

Vorige week nog in de top 10, inmiddels naar nummer 11 gezakt. Deze Frank Duval. Uit de serie Derde kwam dit, zo werd het een hit. Angel of Mine. En met deze jongens gaat het ook goed. De Nutty Sound van Madness. Dit is hun nieuwste, Grey Day.

Met een vleugje Frans, zoals we dat gewend waren van deze den. En dit was nog met Jan en Annie, een chanson d'amour. Deze week op 13 in de Nationale Hitparade. In dit gouden weekend vandaag dus, 45 jaar geleden, in het Saphir, zou je kunnen zeggen. En we hebben hier en daar wel een beetje wat regendansjes. Straks Max Werner nog, wel al de Grey Day van Madness. Dit gaat ook over mooie regendruppels vooral. En hier is Bill Withers.

vanuit Duitsland, Peter Kent. En A Real Good Feeling, het goede gevoel vooral ook van deze week 1981 in de Nationale Hitparade. En nog een Peter hebben we in het volgende uur. Dus Peter Blankenrij staat in de top 10. Ook nog iets uit de krant over hem. En ook op deze kun je alvast verheugen. Hij is onderweg Frankie Smith en zijn Double Dutch Bass. En dan kan hier flink gedanst worden ook vandaag, hoor. Doris D en de Pins zijn er ook straks, dus meer uit deze muziekmaand mei in 1981. En met deze zangeres gaat het ook goed. De dochter van Marty Wilde van Abergavenny, Kim, op 12 staat ze.

0: jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Woonboulevard Utrecht is tweede Pinksterdag open met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
2: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
0: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
3: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
8: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
9: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
10: Is dit allemaal van jou?
11: Alleen de belangrijke dingen.
12: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
13: Allsafe geeft ruimte.
14: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
12: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
14: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
15: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
16: Radio M Utrecht.
17: Jan van Kamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd, 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Waardepfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht van de werknemers had. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. De Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Baloochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad en president Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. Eind juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. Het weer dan nog. Volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. De maxima liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt net iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
16: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
18: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Besten Woninginrichting in Vianen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
16: 20% korting?
18: Ja, ook bij Den Besten.
19: Beleef de Greblini. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelinie.nl.
20: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
21: Woonboulevard Utrecht is tweede Pinksterdag open met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
22: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
23: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
24: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
25: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
26: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
8: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
27: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
28: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
29: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
30: Hoppa!
29: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
30: 3 sterren slot.
29: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
15: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
31: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.

0: De Stray Cats. Alweer snel terug nu met deze. De Stray Cats strut. Even daarvoor nog de Runaway Boys. En hij gaat naar nummer 18.
1: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
0: In deze nationale hitparade waar we zometeen de top 10 ook van laten horen. Deze meiweek dus van 1981. 45 jaar terug in de tijd. We hebben straks even voor 7 ook nog een heerlijk toefje op deze taart. Een zoet toetje, zeker vandaag in het Nederlands gezongen. Morgen hebben we dus mooie Pinksterdag op radio in Utrecht. En dan zijn we vooral de hele dag in de jaren 60. We gaan de 60's op 100 namelijk nog eens een keer herhalen van afgelopen najaar. En in dit uur ook een naam die we al hoorden in die tijd. Roger Daltrey, dat was toen nog vooral met The Who. En zijn solo hit hebben we zometeen. Nou, het is hier ook best wel zonnig vandaag. Ken je Gigi Anderson nog? Dat is deze meneer. En ook een lekker Hollands regenbuitje. Precies op het goede moment toen. Nationale hitparade hoorde je in die tijd ook op zondag tussen 5 en 7. Met Felix Meurders, die we ook hier even horen. Dat is zijn stem, hè? Dat hoorde je dan weer door de week in de avondspits. En in die week was dit de plaat die extra aandacht kreeg. Veelbelovend dus voor de naderende zomer. En zo klinkt het ook wel een beetje. Keith Marshall en Only Cry.

Net als Peter Kent het vorige uur met zijn Real Good Feeling, ook dit vanuit Duitsland. Gigi Anderson, dat staat overigens voor Gert Günther Grabowski. Voluit. En dit is zijn Nederlandse succes ook. African Baby, wat klinkt dat lekker zonnig zo. In die lente dus, in mei 1981. Maar ja, paraplu er ook bij. Dat is in deze maand ook heel goed mogelijk. Max Werner.

0: zijn in een lang vervlogen lente. En als je dit plaatje toen kocht en omdraaide, op 45 toeren draaide die vooral nog, dan had je dus In the Winter. En even daarvoor, in de jaren 70, zong die ook nog in Kajak, Wintertime. En deze Rain in May, dat is nog hartstikke vers. Deze week snel stijgen naar nummer 15. En dat zou zomaar kunnen leiden tot verzopen katjes.
1: De nationale hitparade.
0: Daarover gesproken, de top 10 van deze week begint met Pussycat.

0: van 45 jaar geleden in het Gouden Weekend.
1: Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeien letters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen, ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

0: Zeker geen bescheiden hit voor deze 41-jarige Peter Blanker. Ik lees in de krant van deze week nog dat hij dolgelukkig is met zijn succeshit. In zijn tot zitkamer omgebouwde koeienstal in het plaatsje Helle zegt hij: de tekst is geinig, maar hij vertolkt in feite sarcastisch een nare eigenschap waarmee velen onder ons behept zijn. Jammer voor hem of haar die er niet doorheen kijkt, zo meent hij. En hij presenteerde enkele jaren geleden nog het jeugdprogramma De Holle Bolle Boom. En men sprak toen van een doorbraak in zijn carrière en nu hoort hij eigenlijk weer hetzelfde. Zometeen op 8, Roger Daltrey. Ook in het nieuws gaat het over de heringebruikname van de Veenendaallijn. Daar heb ik nog een fragmentje van, uit Van Gewest tot Gewest.
1: De nieuwe lijn eindigt en begint in Rhenen. Naast de autoweg door de Gerbenberg is de oude spoorlijn opnieuw in gebruik genomen, nu met een kopstation, voor een geregelde halfuursdienst met Veenendaal en dan verder ook met Driebergen-Zeist en het Utrechtse Centraal Station, vanwaar dus aansluitingen mogelijk zijn naar alle richtingen. Door bezwaren van de mensen die hier dicht langs de lijn wonen is het werk aan de lijn 2 jaar vertraagd. De rails zijn nu ongeveer 1 meter verlaagd en er is een geluidswal gekomen.
0: De boarding train hebben we al gehad, hè? En hier is Roger Daltrey.

Het Gouden Weekend op Radio en Utrecht vandaag. Van de Morning Train tot de Double Dutch Bus. En een leuke hit voor Frankie Smith. Deze week snel stijgen naar nummer 7. En op nummer 6, daar woont Shakin' Stevens deze week. Met een oude hit ook.

En Frank en Mirella, die ook vele stormen hebben doorstaan. En met deze hielden ze het hoofd zeker goed boven water op 5. Hun verzonken stad in de nationale hitparade. Ze staan zelfs op 1 bij Atje Roland in de Nederlandstalige top 10 deze week. En we blijven nog even op eigen bodem, want hier zijn Doris D en de Pins. Op 4 met Dance On.

Champagne, niet te verwarren met het bruisende drankje. Je schrijft het ook net even anders, namelijk de plek waar ze vandaan kwamen. In Illinois ligt dat Champagne. Ook REO Speedwagon overigens daar vandaan. Die ook nog in deze nationale hitparade te vinden zijn met hun Keep On Loving You. How About Us op 2. En Can You Feel It van de Jacksons ook nog op 3. En wat stond er 45 jaar geleden bovenaan van het Eurovisie Songfestival?

0: Het Eurovisie Songfestival was toen al in april in Dublin. En het werd gewonnen door het Verenigd Koninkrijk, Bucksfizz. En al snel ook hun Nederlandse succes met Making Your Mind Up. En deze week nog altijd aan de top in de nationale hitparade in 1981. Morgen dan weer hele andere tijden. We hebben dan een speciale muziekdag. Een mooie Pinksterdag met de herhaling van de 60's Top 100 van afgelopen najaar. En dan zaterdag doen we weer een gouden weekend. En binnenkort komen we ook weer terug in deze lente van 1981, hoor.
1: Even voor zeven. Radio.
0: We hebben nog een zoet toetje om deze taart met 45 kaarsjes uit te blazen. Dat doen we samen met het toverstafje van Bonnie Sinclair. Goedenavond.

0: zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Interkeramiek Badkamers en Vloeren in Bunnik.
1: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
2: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
3: Een collega vroeg vandaag hoe dat nou gaat, zo'n verre rondreis.
4: Een vreemde vraag.
3: Wel nee, voor hem wordt het de eerste keer en hij wil wel dat alles goed geregeld wordt.
4: Je hebt hem zeker verteld over NRV.
3: Precies, ik zei, geen zorgen, kijk op nrv.nl en boek gewoon je droomreis.
4: Maar je hebt hem toch niet verteld waar wij naartoe gaan?
3: Nee, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
10: Radio M Utrecht. Ron van Kamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en vier mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Waardepfoel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht had van de werknemers. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Balochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad. President Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. In de Filipijnen zijn 21 mensen vermist nadat een gebouw in aanbouw instortte tijdens zware regenval. Dat gebeurde in de stad ten noorden van hoofdstad Manila. Er viel zeker één dode, een toerist uit Maleisië, die in een hotel ernaast zat. Het weer nog. Het blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
11: De avond van de nostalgie. Een avond op...

0: beste muziek uit de jaren 60 hoor je natuurlijk bij ons.
1: Luister maandag 25 mei, tweede Pinksterdag, naar de 60s Top 100. God only knows what
0: I'd be without you. Edwin en Joost presenteren een dag vol muzikale herinneringen.
1: Zing mee met de Cats.
0: Procol Harum.
1: Boudewijn de Groot.
2: Meneer de President.
0: En de Beatles. Dus stem af op Radio M Utrecht en geniet van de 60s Top 100.
1: Tweede Pinksterdag, vanaf 10 uur.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man is in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een Duitse man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten, er werd traangas ingezet. De ontruiming volgde op een gerechtelijke uitspraak. De rechter besloot dat partijleider Üskü Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daarop verklaarde Özel dat hij dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van een weerzinwekkende terroristische daad. De Duitse buitenlandminister Waderpfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen, maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in een hotel naast het ingestorte gebouw. Het weer blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Naar de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oreshnik-raket heeft ingezet. Hij noemt dat raketterreur. Defensieminister Jezelkus spreekt van een brute agressieoorlog. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Een Duitse man is vanmiddag in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Om 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding erop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. Ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Het weer dan nog. Blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot zo'n 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor hij in de problemen kwam is nog onduidelijk. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Dat meldt RTV Oost. Om wie het gaat en wat er precies is gebeurd is nog onbekend. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische raketaanvallen vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook andere Europese politici spreken hun veroordeling uit. De Duitse buitenlandminister Wadepfel had het over de schokkende Russische raketterreur. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer. Het blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

Een liedje over een verloren liefde en dat dat maar niet wendt. De dagen die zullen het moeten laten slijten. Een bijzonder goedenavond. Andy Williams, daar begon ik mee met Can't Get Used to Losing You. En je hoort vanavond onder meer Rose Royce en Sinead O'Connor. Maar nu eerst Laura Pausini.

Als je je net zo alleen voelt als Timmy Juro, dan heb ik maar één advies. Gewoon elke avond luisteren naar de Love Songs op Radio M Utrecht. Want dan ben je nooit alleen.

Op Radio M Utrecht, die zijn gevoelens met jou deelt. En ik denk dat hij bijzonder eerlijk is in dit liedje. En dat is toch altijd wel mooi, hè? Want de liefde is vaak een inspiratiebron voor zangers en zangeressen om liedjes te schrijven. Maar dan moet je het ook nog maar mooi op papier weten te krijgen en durven te delen. Je gaat nu luisteren naar Spandau Ballet op Radio M Utrecht.

Slechts een leeg huls is overgebleven en de liefde is verhuisd. Ongeveer het verhaal van Love Don't Live Here Anymore van Rose Royce. Zometeen hoor je Joshua Caddison hier op Radio M Utrecht. Eerst dit mooie liedje van Roy Orbison. Het heet She's a Mystery to Me.

Een smeekbede van Yvonne Elliman. Love me, please. Op Radio M Utrecht. De mooiste en de meest bijzondere liedjes over de liefde. Alle invalshoeken die komen erbij kijken. Met nu Marvin Gaye.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
1: Utrecht. Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen, meldt RTV Oost. Om wie het gaat is nog niet bekend. Politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oresnik-raket heeft ingezet. En noemt dat raketterreur. Defensieminister Jesselgus spreekt van een brute agressieoorlog en vindt dat Poetin gestopt moet worden. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer dan nog. Vannacht koelt het af, dan gaat het 12. Morgen overdag, tweede Pinksterdag, opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan vandaag. Gaat op 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige drie races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Veel evenementen hebben afgelopen dag extra maatregelen genomen vanwege de hitte. Op veel plaatsen steeg het kwik tot bijna 30 graden. In Biddinghuizen kwamen ruim 60.000 mensen naar het christelijke festival Opwekking, waar extra zonnebrand en waterpunten waren. In Maastricht werd de marathon afgelast. De halve marathon ging nog wel door. En in Friesland was de Step Elfstedentocht. Deelnemers kregen een hitteprotocol waarin werd opgeroepen goed te drinken en te smeren. De komende dag is de Fiets Elfstedentocht. Bij de finish is een tijdelijke meldkamer van het Rode Kruis ingericht. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in een opslagtank met een product dat wordt gebruikt bij het maken van plastic. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. In het noordwesten van China is afgelopen avond een raket gelanceerd met drie bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op de eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Manik Zampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn, is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten zijn erg besmettelijk en mogen daarom niet worden vrijgegeven. In het land werd afgelopen week 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in Congo veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux ligt al 10 mensen in de problemen gekomen. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet voorbij. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. 1 graad of 25 in het noorden en 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. Door de ebola-uitbraak zijn al zeker 176 mensen overleden. Een Duitse man van begin 20 is afgelopen dag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water kwam en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Om wie het gaat is nog niet bekend. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onder.